wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond, in Rotterdam, is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen. En het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim een $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
2: Defensie rondt nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
1: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
3: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
1: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske Drat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
2: Weet je dat er een misbruik is gemaakt van gezag? Je had dat moeten weten. Weet je dat de regent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niet tegen gedaan?
1: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
3: Verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
1: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving, die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
2: Je ziet er goed uit.
3: Dank je. Wil je wat van me drinken?
2: We hebben een biertje. Wat zouden we zeggen als wij eens gingen scheiden? Dat kun je allemaal aandoen en laten wat je wilt. Wat zou je dan met mij getrouwd blijven? Als je in elke hand 10 andere kan krijgen. Maar heb je toch niks.
1: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De dikke vandalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos, een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Vandalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
4: Ik zag dat in patiënteninformatie gynaecologen. Dat het woord vulvalip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Vandalen verdient naast het woord schaamlip.
1: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Oost Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek
1: van Oost Veluwezoom.

en een hartelijk goedemorgen op deze vrijdagmorgen, 7 augustus. Ja, een beetje bewolkt, aangenaam temperatuurtje vergeleken bij de afgelopen dagen. En als we de weerverwachtingen weer nakijken, dan hebben we even een dipje. Ze hebben in het noorden van het land wat water gehad, helaas. Bij ons gaat dat niet gebeuren, heb ik begrepen. Dus ja, we zullen het moeten doen met onze eigen afkoelingsmethoden. Hartelijk goedemorgen, brunch. Editie Brummenvoorst op vrijdag 7 augustus. Met weer een aantal hopelijk interessante onderwerpen. Veel kunst deze ochtend. Leuke activiteiten in de omgeving. En misschien ook nog wel een paar dingetjes waarvan je denkt, hey, daar had ik helemaal niet aan gedacht. Mijn naam is Gert Voekens. De redactie is voor mij weer gedaan door Herman Woudenberg. En die is inmiddels ook al binnen. Dus ja, we gaan kijkend naar buiten. Ik moet zeggen, het is nog wat rustig op de markt. Het lijkt erop dat er toch ook veel marktkooplui inmiddels op vakantie zijn. U bent van harte welkom op de markt. Vanaf 11 uur bent u nou veel te vroeg. Kom dan bij ons binnenlopen. We zitten op de hoek naast de bibliotheek. De deur staat op dit moment nog open. Dus u bent van harte welkom. En zoals dat gaat bij brunch, we hebben onderwerpen, maar ook muziek.

Ja, en uiteraard snapt u het. Johnny Kaagman is afgelopen dagen overleden. 31 juli, zegt iemand naast mij, gelukkig. Die kan mij goed influisteren. Ik had het wel gehoord, maar ik wist niet precies wanneer. Weekend was dat van Earth and Fire. Zo kennen de meeste mensen er. Maar ik, voor uw kennis, ik heb jaren bij Buma Stemra gewerkt. En men heeft daar een hele goede voorvechter gehad voor de muzici. In ieder geval voor de schrijvers. Voor het beschermen en het zorgen dat auteursrechten op een goede manier aan de rechtmatige eigenaren toe zouden komen. Dus naast de andere dingen die in de journaals worden genoemd, mag ik uit ervaring vertellen dat ze daar een behoorlijke stevige voorvechter van was en zich ook duidelijk liet horen. En we mochten gisteren vernemen dat ook Peter Faber, een bekende man en eigenlijk, ja, ik ken hem eigenlijk niet uit, zo uit zijn carrière, maar meer uit de laatste opname toen ze met die oude mannetjes een wereldreis gingen maken met vier of zes van die knarren. En waarin die toch altijd liet zien dat als je positief het leven inkijkt, dat toch helpt om ook in de moeilijke tijden verder te komen. En ik denk dat het goed is dat we hem op die manier ons kunnen gedenken. Brengt ons bij het programma van vandaag. Wat gaan we doen? In ieder geval in het eerste uur krijgen we heerlijk, dat vinden we altijd heerlijk, een bezoek in de studio. Hij Verstappen komt ons een bezoekje brengen. Hij is aquarellist en een voormalig docent. We gaan praten over het buitenschilderen bij de Kunstkring in Voorst. Ja, en natuurlijk wat niet kan ontbreken in dit uur is een voorbeschouwing op een prachtig evenement volgende week. Wat zich in de natuur voltrekt. En waar we alleen maar mooi getuige van kunnen zijn. Waar we zelf niks aan kunnen doen. Hints, tips en we gaan er straks over praten met Alex Scholte. En tot die tijd hebben we natuurlijk prachtige muziek. Splish, splash, I was taking a bath.

0: De Mavericks waren dat met Dance the Night Away. Hey, ik hoor mijn koptelefoon niet lekker. Geen idee waardoor dat is. Wat wou ik nou eigenlijk zeggen? Oh ja, we zijn bij Brunch. Een informatief programma elke dag. Ik vind het heel lastig dat ik mezelf niet hoor, moet ik zeggen. Ik ga heel even kijken of ik dat snel kan repareren. Of het in mijn kabeltje zit. Ik denk het haast wel. Ah, nou hoor ik mezelf weer. Even van slag gebracht. Brunch op de vrijdag. Op donderdag hebben we ook een uitzending. En die was gisteren gewijd aan kanker. We waren op locatie. Mocht u daar nog in geïnteresseerd zijn, dan kunt u dat ongetwijfeld terugluisteren via de website. En wat ik eigenlijk wou doen was eventuele luisteraars uit Heerde en Epe ook van harte welkom heten bij deze uitzending. Nog een stukje muziek en dan gaan we eens kijken wat er te doen is bij het buitenschilderen bij de Kunstkring in Voorst.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: offset doen. Burning offset, they'll never make that money back.
1: Liefhebbers hadden hem natuurlijk al lang, had hun al lang herkend. Monty Python was dat met Always Look on the Bright Side of Life. Ja, hij is aangeschoven. Hi Verstappen, hi, goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Moet ik het goede knopje indrukken, anders horen we je niet eens. Zo, dat is beter. Ik ben vanmorgen niet echt in vorm, lijkt
2: het
1: wel. Nee, op de een of andere manier. Ja, een beetje van slag misschien, ik heb geen idee. Hi, hartelijk welkom. Aqualist, voormalig docent, verbonden aan de kunstkring Voorst met een mooie activiteit.
2: Ja, de mooiste.
1: De mooiste activiteit?
2: Ja.
1: Leg eens uit.
2: Nou, aqualeren, ja, het is voor mij het mooiste wat er is.
1: En waarom is dat zo?
2: Omdat het onvoorspelbaar is, omdat het je altijd nieuwe dingen kunt leren, omdat er mooie resultaten mee te bereiken zijn.
1: Is het iets wat zeg maar bij de kunstenaar dan past of zo? Want ik kan me voorstellen dat ook mensen zeggen, nou, ik vind helemaal niks.
2: Ja, die zijn er zat.
1: Oh, die zijn er zat zelfs.
2: Ja, ze vinden het moeilijk. En het moeilijke zit hem eigenlijk in het onvoorspelbare, denk ik.
1: Wat?
2: Kijk, als je met acryl schildert en je brengt verf aan, dan blijft die verf op die plek waar jij de kwast neerzet.
1: Ja.
2: Maar als je met aquarel dat doet, dan kan die overal op papier naartoe gaan. Omdat je nat met water werkt.
1: Aha.
2: En als het papier helemaal nat is en je brengt het ergens aan, ja, waar gaat het naartoe?
1: Oké. Okay. En dat betekent dat u na 5 streken denkt, dit wordt hem niet, dit kan weg, dit kan in de prullenbak.
2: Ja, en dan moet je natuurlijk dat leren om dat wel te beheersen.
1: Ja.
2: Maar er komen altijd wel verrassingen bij kijken.
1: En hoe is het zo gekomen dat u daar eigenlijk een beetje specialisme van hebt gemaakt, om het zo maar eens te zeggen?
2: Ja, ik hou niet van dingen als ik zo. Als ik al weet hoe het moet, dan is het niet leuk meer.
1: Aha.
2: Het leuke zit erin dat je altijd iets nieuws ontdekt.
1: Oké, maar dat heeft u nu met de aqualeren. Heb je het onder de knie? Dus wat wordt de volgende
2: uitdaging? Nee, ik heb het niet onder de knie.
1: Oh, nee, niet.
2: Nee. Oh. Nee, dat is net het leuke.
1: Nou ja, dus het blijft altijd onvoorspelbaar op het moment dat je eigenlijk iets op het doek zet.
2: Ja, je weet nooit op het woord wat jij wil.
1: Nee.
2: Globaal wel natuurlijk.
1: Je hebt grote lijnen.
2: Je hebt wel, en als je, hoe meer je het hebt gedaan, hoe meer je weet hoe het gaat. En zo. Maar, okay.
1: Maar u, het leuke was toen ik het stukje voor me kreeg, is u bent bezig met een serie die heet Licht op het Werk. En daarvoor maakt u gebruik van foto's, heb ik goed begrepen?
2: Nou, ik ben er net mee begonnen, dus het is nog niet echt af.
1: Ja.
2: Maar ik werk op het ogenblik vaak in series.
1: Ja.
2: En op dit moment ben ik begonnen met een serie Licht op Werk. Dan wil ik kijken wat mensen in Twello doen en werk.
1: Okay.
2: En ik wil dat in aquarellen uitbeelden.
1: Okay, dus eigenlijk als u bij wijze van spreken mij als onderwerp zou pakken hier, dan moet ik eigenlijk, is het nog een verrassing wat eruit gaat komen?
2: Ja, dat weet je nooit.
1: Dat is nooit weg. Nou, bent u hier omdat we een mooie activiteit staat te gebeuren bij de kunstkring in Voorst op donderdag 20 augustus. Wat gaat er voor moois gebeuren?
2: Nou, één keer in de maand gaan we met een groep buiten schilderen. En dat is anders dan binnen schilderen, omdat je dan te maken hebt met weer, je komt op plekken waar je normaal niet komt.
1: Mm-hmm.
2: Dus je schildert dan naar de natuur, naar wat je om je heen ziet.
1: Oké. Okay.
2: En 20 augustus, dan is het in het kader van de zomeractiviteiten die wij hebben, nodigen we ook andere mensen uit om mee te komen doen. Dus niet alleen mensen die lid zijn van onze club,
1: nee,
2: maar ook mensen die gewoon een keer buiten willen schilderen. Of die gewoon denken, dat is misschien wel leuk voor mij of zo.
1: Ja, ja.
2: En die kunnen zich dan opgeven en met ons meegaan. Okay. En die worden dan een beetje geholpen en kunnen ontdekken wat het is.
1: Ik begreep in dit geval dat de activiteit ook echt in de tuin is van...
2: Ja, in dit geval gaan we niet ergens op locatie ver weg of zo. Of bij de IJssel of Deventer of ergens in Twello. Maar gaan we bij de kunstkring zelf. Want we hebben daar een hele mooie tuin.
1: Ja.
2: En dan kun je ook mooi buiten schilderen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Is het voor mensen om kennis te maken? Of is het kort gezegd, ronselen van nieuwe leden?
2: Nou, een combinatie.
1: toch wel een combinatie, ja.
2: Ja.
1: Weet je, het leuke is, dat heb je altijd met die docenten, of zeker voormalig docenten, die zijn heel handig in taal altijd. Dus je moet dat altijd slim formuleren. Wat hebben we eigenlijk gedaan als docent?
2: Ik was natuurkunde docent.
1: Ah, vandaar toch een beetje de combinatie.

0: ervaring hebt. Mm-hmm. Want kijken is op zich natuurlijk al een kunst.
1: Oh ja?
0: Ja. En daarna, je kunt beginnen en gewoon kijken wat er gebeurt. En als je het niet bevalt wat je hebt, waarmee je begonnen bent, dan begin je opnieuw.
2: Is het allemaal aquarellie?
0: Nee, hoor.
2: Ik vind het een...
0: Nee,
2: u merkt het al, maar het is niet mijn woord in ieder geval.
0: Nee, het is wel een heel leuk woord, want het zegt aquarel, ja. Leren.
2: Oh ja, op die manier.
0: Ik vind het wel grappig, woord.
2: Ja,
0: maar je kunt elke verfsoort gebruiken die je wil. Je kunt ook alleen een potlood pakken of een pen of... En dat je alleen gaat tekenen, dat kan natuurlijk ook.
2: Is het nou zo, op het moment dat u achter zo'n doek zit, geen gezeur aan mijn kop? Dat je toch een beetje in jezelf terugtrekt? Of valt dat wel mee?
0: Ja, meestal is het heel stil als mensen aan het werk zijn. Ja.
2: Ja.
0: Omdat je langzamerhand in de flow raakt, zoals dat heet.
2: Ja.
0: En dan ben je niet meer toegankelijk.
2: Nee?
0: Nee. Dat heb je ook met groepen, als je in een groep zit te werken.
2: Ja.
0: Ik geef ook workshops.
2: Ja.
0: En als ik dan zo'n groep voor me heb, in het begin wordt er volop gekletst. En op een gegeven moment is het doodstil.
2: Ja.
0: Ben ik de enige die praat?
2: Oh, toch wel. Nou, vond ik wel grappig om te zien dat eigenlijk in het programma zit... Nou, het is een hele dag, hè? Je bent een hele dag onderweg.
0: Ja, maar dat is niet verplicht, hoor.
2: Nee, oké.
0: Ik bedoel, als je van 10 tot 12 wil tekenen, is dat ook goed.
2: Is dat ook goed?
0: Ja.
2: Want ik denk dat het meest spannende stuk zit, het bewonderen van elkaars werk altijd. Of is dat een andere ervaring, toch?
0: Nou, nee, want je leert heel veel van elkaar. De eerste keer is het natuurlijk wel spannend als je iets moet laten zien van jezelf. Hè?
2: Ja.
0: Dat is altijd wel spannend. Maar als je dan, ja, je ziet aan de anderen dat ze hetzelfde probleem hebben.
2: Ja, toch wel.
0: Jawel, iedereen vindt het wel spannend om iets te laten zien waar hij aan gewerkt heeft. Omdat het ook iets van jezelf is.
2: Ja.
0: En dan stel je toch een beetje kwetsbaar op.
2: Dus als u zeg maar, want u kennelijk loopt u al een tijdje mee. Ondanks dat u, begreep ik, import bent hier.
0: Ja,
2: toch al een tijdje mee.
0: We wonen hier pas vanaf oktober.
2: Oh, kijk eens aan. Dat is nog redelijk kort. En gelijk eigenlijk al aangesloten bij de kunstkring, toch?
0: Ja. Voordat ik hier kwam wonen, heb ik me al aangesloten.
2: Oh, en...
0: Om mensen te leren kennen en,
2: Okay,
0: dus maar ook omdat de kunstkring een ideale omgeving is om dingen te doen.
2: Ja, wat u heeft dan gekozen om dat hier te doen. Noem maar de Dwarsstraat, waarom niet de kunstkring Zutphen? Zat er iets specifieks?
0: Omdat ik hier woon.
2: Oh, omdat ik hier woon, ja, oké. Okay. Nee, het kan zijn dat er iets specifieks was dat u zei van... Nou, dit maakt dat ik daar graag over de vloer kom.
0: Ja.
2: Toch een korte ervaring, maar dan heeft hij voor die tijd het denk ik al een groot aantal jaren gedaan.
0: Ja, ik heb al jaren al geschilderd.
2: Ja, oké. Dus al heel wat commentaar mogen incasseren.
0: Ja,
2: of noemen jullie dat anders? Dat is dan geen commentaar, maar...
0: Nee, feedback.
2: Oh ja, feedback, ja. Dat goed vertaald.
0: Het is gewoon commentaar.
2: Gewoon commentaar op een prettige manier.
0: Maar is ook helemaal niet erg.
2: Ja.
0: Want elk commentaar geeft weer hoe een ander... wat een ander ziet als hij naar jouw werk kijkt.
2: Ja.
0: En dat is misschien wel niet wat jij ziet.
2: Ja.
0: Maar... Is wel weer boeiend.
2: Nou, u dat zegt, dat is een van de problemen die ik altijd heb. Dat, wat, hoe noemen ze dat? Figuratieve kunst. Nee, die abstracte panelen. Dan sta ik voor zo'n kleurig ding. En dan denk ik, ja, en nu? Ja, ik zie daar nooit wat in. Dan denk ik, ja, dat, de vlakken hadden ook andersom kunnen staan, zou ik maar zeggen.
0: Dus, ja, soms is het zo.
2: Ja. Ja.
0: Dus, maar het is ook leren kijken.
2: Ik moet u inhuren en voordat ik het museum ga bezoeken.
0: Ja, maar ik werk altijd semi-figuratief, semi-abstract, net hoe je het wil. Ja. Ik wil altijd wel iets herkend in wat je zegt.
2: Nou ja, dat is toch ook wat ik dan toch wel vaak... het is wel zo dat je inderdaad, als je wat langer kijkt, ook toch wel naar een beetje richting abstract wel leert kijken. Dat ben ik wel met je eens. U zegt, ik ben eigenlijk een serie aan het maken, Licht op het Werk. Dat betekent dat u aan de wandel bent in het hele dorp, dadelijk de markt opwandelt, marktkooplui op de foto zet en dat soort dingen.
0: Ja, en ik kijk wat ik kan gebruiken.
2: Ja. Oh, spannend eigenlijk wel.
0: Ja.
2: Dat ik dadelijk Herman dan maar hier laat staan, want je weet nooit waar je dan weer opduikt. Nee, dat is grappig. Even naar de mooie zomerkunstdag, donderdag 20 augustus.
0: Ja, om 10 uur.
2: 10 uur, voor de mensen die nog niet weten waar het is aan de Dorpstraat 11A.
0: Tegenover de kerk.
2: Tegenover de kerk, de Statenhoed.
0: Ja.
2: Deelname is gratis en dan heb je het probleem dat je bij het Kruidvat gaat kijken of je dan toch nog iets van schilderspullen kan vinden.

0: vinden, dat is niet handig. Want je kan beter een basissetje bij jullie voor 5 euro afnemen. Dan heb je in ieder geval handige dingen.
1: Voor tekenen is het niet zo'n probleem. Dan kun je natuurlijk een pen meenemen en papier en dat is goed.
0: Ja.
1: Maar als je wil waterverven, dan moet je goed papier hebben. Dat is het enige wat je echt moet hebben.
0: Ja.
1: Omdat het anders nooit lukt.
0: Nee, nee.
1: En als je acryl wil hebben, ja, je moet dan wel verf en kwast hebben en zo. Maar als je het nog nooit gedaan hebt en je weet niet of je het leuk vindt, dan is het natuurlijk wel duur om voor in zo'n ochtend allerlei dingen te gaan kopen. Yeah. Of je moet bij de Action gaan kijken, weet je wel.
0: Ik bleef een beetje bij het Kruidvat, een beetje tussenin. Bij de Action. Nee, maar dan kunnen we bij de inschrijving vooraf gelijk dat bestellen. Dan hebben we daar gaan kijken naar.
1: Ja.
0: Hoe ziet die dag er dan uit? Om 9:30 wordt u ontvangen.
1: Krijgt koffie.
0: Koffie.
1: En
0: dan wordt langzaam het werk verdeeld. Plekjes verdeeld.
1: Nee, je gaat kijken wat je zou willen doen.
0: Oké.
1: Je loopt naar buiten of naar binnen of waar je ook maar iets wil doen. En je wordt eventueel geholpen met kijken van wat is nou leuk om te doen.
0: Ja.
1: Want ja, als je niet gewend bent, dan zie je alleen maar bomen. En dan denk je, dat zijn gewoon bomen.
0: Ja, ik was dus heel goed wat... in een rechte weg in perspectief. Dat was mijn, want dat kan ik gewoon met een lineaal het beste aftekenen. Dan hebben we ongeveer rond de middag een pauze. Dan kan er doorgewerkt worden tot 3:15, tenzij het eerder zat ben. En dan ga je ergens in de hoek zitten. Nou, uiteindelijk zou je sluit je toch in jezelf op. Dus het maakt eigenlijk niet uit als ik naast u met 3 man ga zitten babbelen. Want je bent met jezelf bezig, begrijp ik.
1: Ja. Dus. Nee, het zou niet zoveel uitmaken.
0: Nee?
1: Nee, denk ik niet.
0: Het noodzaakt mij, ik ben toevallig die dag weg. Maar het noodzaakt mij bijna om die foto's te komen maken van hoe dat werkt. Om 3:30 is het een beetje het einde van de workshop. Dan wordt er een soort expositie ingericht. En dan vanaf 4:00 met elkaar kijken naar wat het geworden is, denk ik.
1: Ja.
0: Uw project, wanneer kunnen we daar uitgebreide resultaten zien? Wanneer opent die expositie? December?
1: In juni.
0: Oh, juni. Oh, er is al een datum geprikt.
1: Ja, het ligt ongeveer vast.
0: Aha. Dus, en hoeveel werken is de bedoeling dan om...
1: Ik denk dat ik ongeveer 20 beroepen ga laten zien.
0: Oh, dat is boeiend.
1: Maar voor die tijd hebben we nog meer tentoonstellingen. Hoor. Ja. In november hebben we nog een tentoonstelling met een aantal mensen samen.
0: Ja.
1: In juni doe ik het dan alleen, een weekend. Maar in november hebben we de 12e school. Dat is een groep die bepaalde dingen samen doet. En dan hebben we een tentoonstelling.
0: Ja. Als u zegt van ja, een 20-tal beroepen ongeveer. Ben je dan ook op zoek, zeg maar, meer naar de traditionele beroepen of de.
1: Ik weet het niet.
0: Oh, gewoon
1: ik laat me verrassen.
0: Ah, kijk.
1: En dat is ook wel leuk.
0: Zijn de waarden.
1: Ja, ik ken het wel nog niet. Dus het is ook wel leuk om te kijken wat er gebeurt.
0: Ja. Dus hij heeft hem niet meegenomen hier de presentatieruimte in. Maar ik zag dat het een petdrager was, of niet? Ja, dus komt u iemand buiten tegen in het buitengebied met een witte pet en die staat te fotograferen, maakt u zich geen zorgen, hij is niet van een opsporingsdienst. Zullen we het zo formuleren, Hai?
1: Dat is goed.
0: Zijn we nog wat vergeten, Hai, waarvan je zegt van nou, vind ik toch wel belangrijk om ook nog even te melden?
1: Nee, behalve dat ik wel iedereen kan aanbevelen om regelmatig naar de galerij van de Kunstkring te gaan, omdat er bijna elke week wel tentoonstellingen zijn.
0: Oké, dat is mooi. Nog even voor de mensen die 20 augustus mee zouden willen doen. Het is wel eigenlijk de bedoeling om zich toch even aan te melden. Hè? Dat is wel voor.
1: Ja, als je mag ook wel aankomen lopen, maar het is gewoon handig om te weten of je.
0: Ja.
1: Of er
0: en komt. Dat kan voor u op verstappen.hai@gmail.com. En het liefst voor 14 augustus, dus tot en met volgende week donderdag, is dat dan. Kunt u zich opgeven. Mocht u echt op het 20 augustus een ongelooflijk. Behoefte voelen, dan mag je ook vrij binnenlopen.
1: Moet wel dan denken dat Hai met H-A-I is.
0: Ja.
1: Want veel mensen zullen met een Y schrijven en dan komt het niet aan.
0: Ik zal het aan Bram van de commune vragen.
1: Ja.
0: Dank je voor je komst hier naar de studio. Leuk dat je er was.
1: Ja, graag gedaan.

luistert nu naar Voorst Veluwe Zelf. Wil je ook eens een kijkje achter de schermen nemen? Mail naar ikwilook@voorstveluwezoon.nl en hoor en zie het van dichtbij. Voorst Veluwe Zelf.

Ja, en zo proberen we contact te leggen met Alex Scholte van de Volkssterrenwacht. In verband ook met de gedeeltelijke zonsverduistering die ons volgende week staat te wachten. Maar ja, op de een of andere manier is hij druk met andere dingen. Neemt hij op dit moment zijn telefoon niet op. En dat betekent dus dat we, ja, denk ik nog even 2 of 3 nummers muziek draaien. Dan ga ik nog een korte poging wagen. En mocht dat niet zo zijn, dan ga ik u voorzien van de informatie die bij mij op mijn papieren staat. Dus tot het komende moment muziek.

Ja, adios Lepido was dat. Juanes moet ik dan denk ik zeggen. Ja, het is toch een beetje rommelig. Vanmorgen een beetje rommelig wat dat betreft. Maar we hebben inmiddels een poging of 6-7 gedaan. Ook via een ander nummer. Maar we krijgen hem niet te pakken. De PR-medewerker van de Volkssterrenwacht. En toch vind ik het belangrijk genoeg om met u de informatie te delen. Wat betekent dat? Aanstaande vrijdag, oftewel vandaag, 7 augustus, laat Bronco Ostermeijer in de presentatie van Blote Oog tot Kosmische Horizon aan de hand van fraaie eigen opnames de bezoeker kennis maken met de fascinerende aspecten van het heelal. Bij helder weer is er iedere vrijdagavond volop gelegenheid om met de telescopen van de Sterrenwacht naar de sterrenhemel, de maan en de planeet Venus te kijken. U bent welkom bij de Sterrenwacht iedere vrijdagavond vanaf 19:30. En aanstaande vrijdag, de aanvang van de presentatie is ongeveer 8:00. Dat in zijn algemeenheid. Waar het natuurlijk vooral over had en zal moeten gaan, is het de gedeeltelijke zonsverduistering. Daar heeft hij natuurlijk op het landelijke nieuws ook al het een en ander over gehoord. Belangrijk zijn de eclipsbrilletjes. En de zonsverduistering van 12 augustus is het thema van de presentatie op 7 augustus door Jaap van het Leven. Dus ja, ik zit een beetje in een spagaat, zal ik maar zeggen, als het gaat om welke presentatie mag u verwachten aanstaande vrijdag. Laten we even uitgaan van Jaap van het Leven. Hij legt uit hoe een zonsverduistering ontstaat en op welke manier men veilig het verloop van de zonsverduistering kan waarnemen en ook fotograferen. Op woensdagavond 12 augustus is bij onbewolkt weer 's avonds voor zonsondergang een gedeeltelijke zonsverduistering zichtbaar. En met behulp van eclipsbrilletjes of speciale zonnekijkers is zichtbaar hoe vanaf 19:17 de donkere maanschijf voor de zon schuift. Kort na 8:00 wordt het maximum bereikt als bijna 90% van de zonneschijf bedekt is. Dit gebeurt laag boven de westelijke horizon. En vanwege het benodigde uitzicht, omdat het namelijk zo laag boven de horizon is, zal er waargenomen worden vanaf een nog nader aan te geven locatie bij de recreatieplas Buslo. Dus ook hier is uw eigen Volkssterrenwacht Buslo nauw betrokken om u in de gelegenheid te stellen om dit mooie natuurfenomeen te kunnen waarnemen. En dat is aanstaande woensdagavond. Vanaf 7:15 gaat het gebeuren. Dus laten we even voor het gemak zeggen, vanaf 6:00 zal men u wijzen waar de samenkomst is om goed te kunnen kijken. En vanavond bent u welkom om te horen hoe dat precies in elkaar zit. Beste Alex, mocht je toch ondertussen luisteren. We hopen dat we hiermee toch de informatie even naar voren hebben kunnen halen.

Ja, dat is in de summertime was dat van Mungo Jerry heet hij. Is toch wel leuk als je door zo'n lijst heen wandelt dat je steeds weer verschillende namen tegenkomt. Je kent de nummers dan vaak wel, maar ja, ik ben niet zo goed in artiesten wat dat betreft. We zitten naar buiten te kijken hier op de markt en normaal zouden we zeggen het is een zeer sprankelende markt met veel kramen op de markt, maar vandaag is het wat bescheiden. Ik heb wel gezien dat onze visboer er is. Die heeft ook een ander plekje voor vandaag gevonden. Dus u kunt rustig naar de markt komen. Alleen, ja, misschien zijn een aantal van uw vaste marktkooplui zijn er vandaag niet. Want ook die hebben natuurlijk bij tijd en wijle, gaan ze op vakantie. Wat hebben we het afgelopen uur gedaan? We hebben een beetje uitgebreider gesproken met Hai Verstappen. Aquarellist. Ja, het lukt me. Hij was voormalig docent, maar dat maakt hier niet zoveel uit. Als je naar hem kijkt, vindt hij het ook leuk? Is hij ook toch wel een beetje gepassioneerd wat dat betreft om op deze manier kunstzinnig bezig te zijn. En we hadden het over uw mogelijkheid om, als u denkt van ja, is dat wat voor mij, om op donderdag 20 augustus mee te doen met de buitenschildergroep van de Kunstkring. En dat gaat gewoon gebeuren in het parkje naast de Statoet, Dorpstraat 11A in Twello. Weet u al zeker dat u daarheen wil, is het handig om van tevoren even aan te melden bij verstappen.hai. @gmail.com en het liefste voor 14 augustus. En denkt u, ja, ik vind het erg lastig. Wat voor spullen zou ik dan mee moeten nemen? Dan kunt u bij het inschrijven aangeven dat u een basissetje van voor €5 zou willen afnemen. En dan bent u een mooi dagje onder de pannen. Wel uw eigen lunchpakket meenemen. Maar ik denk dat het een hele gezellige activiteit wordt. Waarbij u, echt eens kan ervaren hoe dat is om bezig te zijn met dit soort kunst. En ik mocht u even het een en ander meedelen over volgende week woensdag de gedeeltelijke zonsverduistering, waar u van harte bent uitgenodigd door de Sterrenwacht Buslo. We zijn zo'n beetje aan het eind van dit eerste uur. En dat betekent dat ik u hopelijk ga treffen in het tweede uur. Met twee hele andere onderwerpen wat dat betreft. En wederom, en dat vinden wij altijd fantastisch, bezoek in de studio. En daar worden wij altijd heel blij van. Heeft u nu ook wat te melden? Ja, mail dan gewoon aan redactie@forestveluwezoom.nl. En mogelijk pikken we uw onderwerp er dan uit om te bespreken in het programma. Tot straks!

0: vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. Het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daar vanaf voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom.
3: Brunch. Eén en al gezelligheid.

En dat was Normaal met Mama. Ik ben mijn beeldje kwiet. We hebben twee onderwerpen ook in dit uur. Een oproep. En vooral ook voor kinderen, denk ik, is het komende uur de belangrijkste zaken. Bezoek Voorst Zomerdagen. En het mooie is dat die zomerdagen dan plaatsvinden in Twello. En daar kunnen we informatie vinden op de website Bezoek Voorst. Mooie activiteiten woensdag en donderdag, aanstaande woensdag en donderdag. En daarvoor krijgen we bezoek in de studio van Jascha Jongeneel. Ik hoop dat ik zijn voornaam goed uitspreek. Maar dat gaan we straks horen. En dan gaan we eens hebben over wat er allemaal te doen valt. En dan in het tweede deel, ik zei al tegen Herman en die bevestigde dat vorig jaar hadden we ze ook in de uitzending, de Klarenbeekse vakantie speelweek. We gaan eens even door de details heen. Een prachtig evenement wat heel veel kinderen aanspreekt met wat kleinere aanpassingen om het toch levendig en gezellig te houden. Tot onze eerste gast hebben we muziek voor u.

Organiseer je een concert, bijeenkomst of evenement? Tuurlijk, dan adverteer je toch gewoon in een dure huis-en-huisfolder die dan met de aardappelschillen in de prullenbak verdwijnt. Of je stuurt jouw informatie naar redactie@voorstveluwezoom.nl en je bereikt jouw bezoekers wel, samen met Voorst Veluwezoom.

0: We zaten net te filosoferen hoe oud dit nummer al moet zijn. Want ik kan me dat vaag herinneren dat we dat al draaiden vroeger. Ik denk dit bijna dik 20 jaar terug als we met de kinderen naar Zuid-Frankrijk gingen. Dus ja, bewegen is gezond. En dat blijft heden ten dagen zo. Hartelijk welkom, Jascha Jongeneel.
1: Ja,
0: welkom
1: dankjewel.
0: In de studio. En dan ga ik op woensdag 12 en donderdag 13 augustus verandert een deel van het Marktplein in Twello naast de bibliotheek in een gezellig zomerplek voor kinderen. En dat vind ik dan wel weer aardig. Ouders en grootouders tussen 11 en 4 zijn er volop gratis activiteiten voor jong en oud. En daar ben jij verantwoordelijk voor.
1: Dat klopt. Ja, mede verantwoordelijk hoor. Met een paar collega's. Ja. Wij organiseren dit vanuit onze toeristische website. Bezoekvoorst.nl. Ja. Dat is de website die mensen hier de informatie geeft over wat er allemaal te doen is. Mm-hmm. En om even wat uitleg te geven waar het vandaan komt. Wij krijgen heel vaak terug in de gemeente dat er weinig te doen is voor jonge kinderen.
0: Ja.
1: Er zijn wel een paar plekken waar ze prima naartoe kunnen. Maar het is niet heel veel. En in het kader daarvan hebben we vorig jaar en nu dus dit jaar de zomerdagen georganiseerd. Mm-hmm. Ja, toegespitst op de doelgroep jonge kinderen. En natuurlijk ook voor een stukje dat ouders, begeleiders, grootouders daar ook heen kunnen met de kinderen. Dus dat ze ook weer een activiteit hebben in een paar weken waarin bijna iedereen vrij is, maar er heel weinig georganiseerd wordt, omdat er ook heel veel mensen met vakantie gaan.
0: En als jij praat over jonge kinderen, over wat voor leeftijd hebben we het dan?
1: Nou, laten we zeggen grofweg 4 tot en met 12. Maar daar zit een marge in als dat nodig is.
0: Als dat zo uitkomt.
1: Ja, ja hoor, daar zijn we niet heel streng in.
0: Dus om wat leven in de brouwerij te maken. Weet je wat ik eigenlijk altijd, dat blijf ik leuk vinden als ik hier in de regio ben. We hebben het altijd over Voorst en als er dan grote activiteiten zijn, dan vindt dat altijd plaats in Twello. Ik blijf dat altijd bijzonder vinden. Dus.
1: Ja, dat is, ik denk dat andere dorpen ook wel, dat daar behoorlijk wat georganiseerd wordt door de dorpen zelf. Maar deze activiteit is inderdaad in Twello, maar dat heeft gewoon met de ruimte te maken. Het plein, daar gaat het uiteindelijk om.
0: Ja. Ik heb wel begrepen dat niet het hele plein dicht zit, hè? Zoals met de markt.
1: Nee. Grofweg de helft.
0: Tot een derde.
1: Ja, dat hebben we nodig voor een stukje sport en spel op woensdag. En kaarten.
0: Karten?
1: Een mobiele kartbaan, ja. Ik wist ook niet dat het bestond tot een paar maanden terug. Een mobiele kartbaan die donderdag wordt uitgezet. Dus daar zijn we heel nieuwsgierig naar.
0: Vooral nieuwsgierig naar. Ja, zeker voor deze leeftijdsgroep lijkt me dat een uitdaging.
1: Ja, de ondernemer die dit opzet, die wilde heel graag ook meewerken. Wil op deze manier met een mobiele kartbaan kinderen introduceren in de kartsport. Dus een win-win
0: dan
1: situatie,
0: dan
1: denk ik.
0: De opa's en oma's heel veel plezier. Want ik heb altijd begrepen dat het niet de goedkoopste sport is. Dus dat beetje op tijd beginnen aan de hoe noemen ze dat? De erfenis. Dan
1: ja, dat zou ik dan. als er echt heel veel begeistering is bij een deel van de kinderen, dan kunnen ze daar wel van uitgaan. Ja.
0: Het is zo globaal van 11 tot 4 zie ik in het programma. Wat was er zo allemaal te doen? Wat kan men verwachten? Behalve het kaarten op.
1: Het is uiteindelijk, ik wil het niet te veel, hoe zeg je dat, downplayen om een vies Engels woord te gebruiken. Maar het is echt een evenement, een klein evenement. Maar er zijn een paar leuke dingen te doen. We hebben Voorst Actief, die komen met allerlei sport en spel, dus op de woensdag. En daarvoor is een deel van het Marktplein afgezet. Daar hebben we een springkussen voor de kinderen, iedere dag. Dus de woensdag een andere dan de donderdag.
0: Oh, een andere zelfs.
1: Ja. Dus daar hebben we ook wel wat variatie in. We hebben een knutseltafel waar vrijwilligers kinderen helpen knutselen. We hebben een tafel waarop je aanzichtkaartjes kan sturen. Vanuit onze gemeente naar buiten de gemeente. Dat moedigen we dan aan. Dat is ook een stukje ouders en grootouders.
0: Prik een adres ergens willekeurig op de kaart en stuur hem daar maar heen.
1: Ja, of naar de tante in Marokko. Dat is ook goed. Ja, als ze maar laten zien hoe leuk het hier is.
0: Ja.
1: Dan hebben we, even kijken, nog een speurtocht. Dan hebben we nog een paar kleine andere zaken, sport en spel. Gezien de komende warmte zal er ook wat ranja en dergelijke aanwezig zijn. Plus een mobiel watertappunt. En er zijn poffertjes op de donderdag.
0: Ja, ik vind het wel leuk. Ik sta naar te kijken of het goed gaat.
1: Ja.
0: Ik heb gewoon op mijn webpage.
1: Ja,
0: hier bij op het scherm heb ik gewoon.
1: Ik moet dus even staan. Zo. En ik heb geen papiertje bij me. Dus, en op de woensdag hebben we ook ijs van Zaza. Dus. Ja.
0: Dat is niet vanaf half drie, dat is vanaf half drie pas zag ik de ijsjes, exact, ja. Dus je moet je wat later op de dag komen.
1: En dat is ook zolang de
0: En heel belangrijk, is. Denk ik, voor het geheel, is de donderdagmiddag, denk ik. Half drie gaat half het gebeuren. Drie.
1: Dan gaat het gebeuren.
0: En dan gaat hij me aan zitten kijken. Want
1: ja,
0: dan denk
1: ik
0: staat op mijn lijstje kinderdisco.
1: Oh, dat klopt, ja. Ja, die was ik nog vergeten. Ja, dan gaat het gebeuren, ja. Ja, dan, ja. Dan wordt het nog gezelliger. Het
0: wordt nog gezelliger, ja.
1: Ja, dat wordt een tropisch gebeuren, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja. Ja, ik heb eigenlijk niet naar het weer gekeken. Maar dan zitten we weer in de 30 graden die dag?
1: Ja, daar kun je wel van uitgaan, ja. Ja.
0: Nee, toch, dat is weer zo. Ja,
1: ja. Ja, ja, dus dat, dat wordt... Dus we raden de kinderen aan om vooral lekker te dansen, maar op een rustig tempo.
0: Rustig tempo.
1: Ja.
0: En anders onder de douche, brandweer er even bij met een spuitje als ze uitgerust zijn. Want ik las trouwens dat ze waren ook in Limburg geweest hier vanuit Voorst.
1: In Limburg?
0: Ja, ze hebben daar ondersteuning, de brandweer hebben daar ondersteuning verleend vanuit Voorst.
1: Nou.
0: Ik zag het in een heel kort berichtje voorbij komen dat ze daar geweest zijn. Dus.
1: Nou,
0: dank mannen, zeggen
1: absoluut.
0: We dan.
1: Absoluut, ja. Dus...
0: Hey, moeten mensen iets van tevoren doen of gewoon gezellig aankomen en we kunnen binnenwandelen wanneer we zin hebben, we kunnen vertrekken wanneer we zin hebben?
1: Precies dat eigenlijk. Mensen moeten zich helemaal vrij voelen. Het is, wat ik zeg, allemaal gratis. Alle activiteiten die we genoemd hebben.
0: Ja.
1: Dus het is echt helemaal op eigen inzicht. Het enige wat ze moeten doen is, nou ja, vooral de donderdag gezien wat warmte, dat ze daar wel wat rekening mee houden met insmeren. Hoewel wij ook wel zorgen dat er wat zonnebrandcrème en zo staat. Dus,
0: nou stond bij de aankondiging, vond ik wel grappig, het is een activiteit voor kinderen, zou ik maar zeggen. Ook het digitale dorpsplein Kijk in de Kernen is aanwezig. Wat
1: ja.
0: is dat voor ding?
1: Dat, dat zijn onze collega's en die... voorzien in alle dorpskernen dat die ook meegenomen worden en gehoord worden. Dus,
0: ik als ik het als ouder handig doe of als opa handig doe, ik lever mijn kind links af en dan ga ik rechts me laten informeren over de dorpskern.
1: Dat kan. En een heel leuk bordspel hebben ze en dat soort zaken.
0: Okay.
1: Dus daar kun je uitgebreid laten informeren over alles wat er in de gemeente te doen is. Zowel op toeristisch recreatief gebied als activiteiten binnen de dorpskernen.
0: Oké,
1: ja.
0: Dus... Ik hoor het wel. Drukte genoeg. Bezoek Voorst. Je zegt, daar zijn wij van. Is dat, ben je daar gewoon de hele dag mee bezig?
1: Bezoek Voorst?
0: Ja?
1: Daar ben ik de hele dag mee bezig, ja.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, om eventjes... Want, nou ja, het is grappig, want we hadden het er toen net hier voor de uitzending nog even over. Dit is het oude VVV-kantoor.
0: Ja.
1: Die is er helaas niet meer. En de gemeente heeft die... taak een soort van op zich genomen door middel van een toeristische website.
0: Yeah.
1: En dat is dus niet meer VVV Voorst geworden, maar Bezoek Voorst. En dat is waar ik verantwoordelijk voor ben.
0: We hebben nog regelmatig mensen die hier binnenstappen en niet in de VVV niet meer. Nee, de VVV, ondanks dat we ook nog steeds post krijgen na zoveel jaar. Want ik begreep, wat zei jij? 12 jaar? 12 jaar of zo.
1: Ja.
0: Maar de

0: Of is het gewoon, krijg je het bijna stapels op je bureau aangeleverd?
1: Digitaal ja, die activiteiten komen via de e-mail echt wel binnen, wat mensen allemaal organiseren. Dus daar hoeven we hebben eerder moeite om dat allemaal te verwerken dan dat we daar achteraan hoeven jagen binnen de gemeente.
0: Oké, dus dat zou niet handig van ons zijn om dat allemaal ook hier over het bureau te laten komen. Dan wordt het erg veel. Mooi. Volgende week woensdag, donderdag. Iets vergeten? Dat je zegt van, nou, dat vind ik toch ook nog wel even. Burgemeester opent het. Wethouder opent het.
1: Nee, die zijn allemaal met vakantie op dit moment,
0: ja,
1: denk ik. Dus,
0: dat ging
1: ja, ja nee, was leuk geweest. Maar ja, dit is augustus. Is het de maand waarop de meeste mensen weg zijn. En ja. Nou ja, dat is dus ook de reden waarom deze dagen er zijn. Ja. Want er zijn genoeg thuisblijvers.
0: Ja, precies.
1: Dus
0: we gaan straks nog even naar de activiteiten van Klarenbeek. Ja, die lopen ook bij jullie mee natuurlijk voor een deel. Half Klarenbeek, of niet?
1: Half Klarenbeek, ja, dat klopt, ja. Ja zeker.
0: De Klarenbeekse vakantiespeelweek, die gaan we straks nog even spreken.
1: Nou.
0: Kijk eens aan. Dus we proberen de kinderen wel bezig te houden wat dat betreft. We hadden net een aanloopje met bewegen is gezond. En ik kan het dan toch niet laten om toch een van mijn kleine favorieten van Kinderen voor Kinderen te gaan draaien. Dank voor jullie komst hier naar de... Want jullie, hij was niet helemaal alleen. Ik ga niet zeggen wie erbij was. Ik weet niet of dat tot problemen leidt. Maar een van de kleine favorieten van Kinderen voor Kinderen was deze voor mij.

Shake, shake, shake. Harlem Shuffle was dat met Bob en Earl. Ja, het is vanmorgen een beetje... Het lijkt ook een beetje rommelig vanmorgen. En dat ligt denk ik niet aan mijn gasten. Dat ligt niet aan het werk van Herman. Maar het ligt vanmorgen denk ik een beetje gewoon aan mezelf. Ik ben niet zo... Je hebt wel eens van die dagen dat het allemaal net even niet gaat zoals je wil. Of het gewoon niet in een lekkere... Wat hoorde ik vanmorgen iemand zeggen tijdens het onderwerp over de kunst gingen. Ik zit gewoon niet lekker in mijn flow vandaag, lijkt het wel. Wel gezellige muziek. En die lijst die danken we natuurlijk weer aan Jan. En we hebben afspraak gemaakt dat we met de Klarenbeekse feestweek even wat later gaan bellen dan 10:50. Dus zo rond 10:45 gaan we daar contact leggen met Jan Groot-Koerkamp over de activiteiten die daar plaatsvinden. Woensdag, donderdag hebben we de activiteiten hier bij Bezoek Forest op het Marktplein. Kom daar gezellig met uw kinderen, kleinkinderen aanschuiven. Je mag te lang blijven, je mag te kort blijven. En straks gaan we het hebben over Klarenbeek.

Ja, dan kondig ik toch aan dat we wat later contact zullen hebben met de Klarenbeekse vakantiespeelweek. En dan krijgen we een appje bij de... Hé, hey, wat krijgen we nu? Hij is weg. Dan gaan we hem even opnieuw bellen, denk ik. Ga ik even een... laat ik even rustig een nummertje.

0: Ja, we gaan er straks denk ik nog wel even weer draaien. Amy Winehouse. Maar we hebben hem inmiddels weer terug kunnen vinden, denk ik, ergens. Jan Groot, Koerkamp. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wij weten ook niet wat er gebeurde, toch?
1: Nee. Er stond in één keer dat het allemaal weg was. Dus, ja. Maar ik ben blij dat je snel terugbelde.
0: Nou ja, ik denk in één keer, waar zit ik nu naar te luisteren? Jan Grootkoop, en wat ik eigenlijk zei in mijn introductie is, als dan mensen roepen van, je kan me nu bellen, want we hadden daar wat variabele tijd afgesproken. Ja, dan verrassen we je gewoon door het zo snel te doen. Dan kan je nagaan dat er korte lijntjes hebben we hier. Heerlijk. Ja. Hey, Klarebeekse vakantiespeelweek. Eigenlijk een bekend fenomeen inmiddels, toch?
1: Ja, zeker. Ja, ondertussen is het volgens mij wel de 12e of 13e editie die we doen.
0: Ja. En het hele dorp staat dan op zijn kop. Er is niemand meer te vinden in de rest van de huizen. Dus,
1: we hopen eigenlijk dat alle kinderen inderdaad dan bij ons zijn. Ja,
0: de ouders wieberen, toch?
1: Ja, die komen helpen als ze willen. Dus die komen helpen met het in de zaaghoek voor het hutten bouwen of als EHBO'ers of als cateraars. Dus... zetten ze in waar we ze nodig hebben en waar we ze willen hebben. Maar voor de rest inderdaad zijn ze niet erbij betrokken.
0: Nee, dat klinkt eigenlijk als organisator redelijk relaxed. Want als ik je zo hoor, vrijwilligers zat.
1: Ja, zeker. We hebben echt heel veel geluk met... eigenlijk toch grotendeels ook wel met de jeugd in Klarebeek. Want ja? De meeste begeleiding en organisatie wordt eigenlijk ook gedaan door jongeren tussen de 14 en 18 jaar.
0: Oh, wat een leuk joh.
1: Dus die organiseren dagen, maar die begeleiden groepjes. En eigenlijk zijn kinderen die zelf altijd bij de speelweek zijn geweest, die komen dan later weer terug als vrijwilliger.
0: Ja. Ja. Oh, dat is wel mooi. Jullie beginnen op zondag de 16e, dus dat is niet aanstaande zondag, maar de zondag daarna. En wat mij opviel was, jullie proberen ook altijd wel wat te leren. Want daarom is er voor de kinderen die afgelopen schooljaar in groep 1 en 2 zaten, de speelweek ingekort tot 2 dagen. Daar zagen jullie echt een... een lastig probleem, zou ik maar zeggen?
1: Nou, nee, niet per se een probleem. Alleen, we hebben heel veel kinderen eigenlijk, altijd. Dus, kinderen uit groep 1, 2, daar kan het soms best wel overweldigend voor zijn. Omdat het heel erg groot is.
0: Ja, ja.
1: En we merken op een gegeven moment dat het voor hen, wordt het dan niet leuker als ze 4 dagen in die hele massa zijn.
0: Ja.
1: En we hebben nu een programma van 2 dagen. En zo zit er dan een beetje een opbouw in. Dat ze dan vanaf groep 3 eigenlijk 4 dagen mogen komen. En uiteindelijk sluit een kind zijn speelweek loopbaan af in groep 8 met een ook een nachtprogramma. Dan mogen we ook nacht
0: blijven slapen. Dan mag je nog een nachtje blijven slapen, kijk eens aan ze. Dan wordt het een loopbaan inderdaad, wat dat betreft. Ja. Dan snap ik ook dat kinderen op die scholen willen blijven in Klarebeek. Want anders mis je dit allemaal.
1: Toch? Okay.
0: Ja. Een stukje van je opvoeding bijna, denk ik haast. Hey, thema dit jaar, kermis. Wat moeten de kinderen daar zelf aan doen? Leuke kleding? Allemaal als Pipo de Clown?
1: Nou, dat niet helemaal. Maar inderdaad, alle activiteiten zijn geregeld rondom het thema kermis. Ook hebben we een thema centraal. Hmm. En het zit altijd vlakbij de Klarebeekse kermis ook. Dus het leek ons leuk om dat een keer te doen. Okay. Thema's bepalen we altijd overigens met alle vrijwilligers samen. Dus iedereen stuurt dan het thema in en dan gaan we met z'n allen eigenlijk stemmen. Dus echt met elkaar bepalen we dan het thema. En de activiteiten, de knutsels, het zal allemaal in dat thema zijn. Dus de kinderen worden daar dan echt in meegenomen eigenlijk.
0: Ja. Je zegt we, over hoeveel mensen hebben we het dan? Want het klinkt als een grote zaal vol. Je hebt een gymzaal nodig om ze allemaal een plekje te geven.
1: Ja, we doen het eigenlijk... Gedurende de week zelf hebben we denk ik 40 jonge vrijwilligers, denk ik.
0: Ja.
1: Nou, en van die 40 zitten er een aantal tussen die ook dagen organiseren. Nou, en we hebben nog mensen die eigenlijk meer wat faciliteren of randzaken in de voorbereiding regelen. Dat zijn er ook echt wel 20. Dus ja, dan heb je ook nog alle helpende handjes met opbouw, afbouw. Dus het is echt een grote gezellige boel altijd.
0: Ja. Hey, dat betekent, het zit er nu bijna aan te komen, dan... We hebben het gehad woensdag de 19e. En dan heb je bijna een 9 maanden rust?
1: Ja, dat niet helemaal. We evalueren altijd nog.
0: Oké. Kijk, hij zit op een lastig plekje, want nou valt hij weer weg. Ben je er nog? Nee. Volgens mij is die weggevallen, dus we gaan hem gewoon weer even opnieuw bellen, denk ik. Dat doen we gewoon ondertussen in de uitzending. Dus ik haal hem hier weg. Ik gooi de telefoon er even op. Dan ga ik op het knopje drukken met nou doe ik iets niet handig. Normaal roepen we herhalen, maar dat gaat even niet. 06. Hoppakee. Gaan we even luisteren of die weer aan de lijn komt. Ja, dan gaat in ieder geval over. En we zijn hem zo te horen, zijn we hem gewoon. Ja, ben je er weer? Ja, je viel gewoon helemaal weg. Ik hoorde helemaal niets meer. Dus ik ga terug naar de tafel en dan zit je weer in de uitzending.
1: Is goed.
0: Ja, kijk, daar is hij weer. Hi Jan, je bent er weer.
1: Hi.
0: Ja, wat er gebeurt, ik heb geen idee. Waarschijnlijk sta je in een slecht gebied met de mast of zo. Dat zou zomaar eens kunnen.
1: Ja, die Fransen kunnen goed stokbrood bakken, maar die kunnen niet zo goed...
0: Kijk aan. Zo ver weg. Ja, nee, dan snap ik dat wel. Wel in een veilig gebied geweest? Of nog?
1: Zeker.
0: Oh, gelukkig.
1: Ja, het
0: geeft toch wat extra spanningen dan, hè? Dus even nog uitrusten voordat je vol aan de bak mag?
1: Ja. Nee, en nu hebben we al wel een beetje korte lijntjes met wat mensen. Dus dat is leuk, hoor. Ja.
0: Mooi. Even kijken, we beginnen op zondag. Wordt woensdags afgesloten met de afsluitende dag. Start om 14:30. En zal in de avond van half zes tot acht worden afgesloten met een heus KVS-festival. Wat is dat voor boys?
1: Nou, eigenlijk, dit jaar is het festival eigenlijk een soort van een kermis. Dus er zullen allemaal activiteiten zijn die je ook op een kermis terug zou kunnen vinden. En dan mogen de ouders wel op het terrein komen.
0: Oké, en voor de rest is het bij de deur afleveren. Goedemiddag en doeg.
1: Ja, en kijk. Ophalen is ook altijd fijn. Ja.
0: Ook toch wel?
1: Ja, toch wel.
0: Je hebt niet een hoekje waar je ze dan gewoon 's nachts kan neerleggen. Oké. Aanmelden kan nog steeds?
1: Zeker, ja. Aanmelden kan via Facebook. Daar staat onze aanmeldlink nog in.
0: Oké.
1: Dus er is nog plek. En ze kunnen ook bij de poort aanmelden als ze willen. Maar het fijnste is natuurlijk van tevoren. Dan weet je zeker dat je een plekje hebt.
0: Ja, kosten zijn ongeveer €6 per kind per dag. En €20 voor de volledige 4 dagen. Ja. Dat is wel bijzonder. Kosten voor deelname dienen vooraf via een overschrijving te worden voldaan. Tenzij je aan de kassa staat, denk ik.
1: Ja, dus als je online inschrijft, dan moet je voordat je erheen gaat wel de betaald hebben, zeg maar.
0: Ja, helder. Nou, dan, wat hebben we... Oh, je hebt nog wat vrijwilligers, kom je nog tekort, lees ik.
1: Ja, als mensen willen komen helpen, dat willen we altijd, willen we nooit tegenzitten, zeg maar. Dus we staan er altijd voor open. Dus als mensen nog willen komen helpen, kunnen ze ook een berichtje sturen naar die Facebookpagina.
0: Oké, of aan het mailadres kvsklarenbeek@gmail.com. Vooral eigenlijk, dat vind ik ook altijd wel leuk. En dat inspireert mij ook wel. Dat zie ik ook wel vaker. Dat ervaren wij ook wel eens. Vooral ook helpen opruimen. Daar zit het meestal, hè?
1: Ja. Dat is helemaal, ja.
0: Ja, nee, wij gaan ook regelmatig op locatie. En dan, ook daar is altijd een beetje, ja... Nou ja, gelukkig hebben we tegenwoordig een soort vast team, zodat het relatief heel snel gaat. Maar ook in de beginperiode hadden we nog last om je heen te kijken. Dacht ik, mag ik dan alle techniek nu weer in die bus schuiven? Dus
1: ja.
0: Nee, dat herkennen we. Dus mensen niet alleen voor het opbouwen, maar ook vooral om het de boel straks vanaf de donderdag weer op te ruimen. Vanaf zondag 16 augustus tot en met 19 augustus voor de kinders. Wilt u helpen? Dat kan op 15 augustus en vooral 20 augustus. Ik wens jou nog een paar dagen, denk ik. Of ben je nog een week weg?
1: Ja. Nee, een paar dagen. Ja.
0: Dan wens ik jou daar heel veel plezier. En een hele goede week gewenst met de kinders.
1: Heel erg bedankt. Bedankt voor je belletje.
0: Ja, graag gedaan. Groeten.
1: Oké.
0: Joe.
1: Doeg.

Valerie met Amy Winehouse, Mark Ronson was dat. Ja, en dan vliegt toch zo'n uurtje, ondanks wat, dat het wat rommelig was. In ieder geval voor mij. Maar ik hoop dat u als luisteraar er toch van genoten heeft. Is zo'n tweede uur toch ook wel weer voorbij gevlogen. En waar hadden we het over? We hadden het met Yasha Jongeneel, medewerker van bezoekvoorste.nl. Als u eens een keer ook in deze regio een beetje wil rondfietsen, rond wil kijken. Genoeg mooie dingen ook te zien in deze regio. Hadden we het over de Voorst zomerdagen. En die zijn woensdag en donderdag 12 en 13 augustus. Vooral gericht op de kinders tot een jaar of 12, 13. Met veel activiteiten. En als u daar naar wil kijken, stap even op de website www.bezoekvoorst.nl. Daar staat keurig op een rijtje wat voor activiteiten er worden georganiseerd. En we hadden kort contact, en ik begreep vanuit Frankrijk was dat, vandaar dat hier en daar even een keer de verbinding uitviel. Met Jan Groot-Koerkamp, voorzitter van de Klarebeest Vakantie Speelweek. Een mooi evenement waar het hele dorp weer druk mee is. Brengt ons aan het eind van dit uur. En daar eindigen we met toch ook weer een nummer van Earth and Fire. Dat heet Memories. Graag tot volgende week, met dank aan Herman en Jan.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Verschillende mensen uit het vak reageren verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaargewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness-bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon en er wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en 1.000 euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste halfjaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

give all our souls.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook Ace & Tate is getroffen door het datalek bij een logistiek bedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Tilida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
1: En ook deze week hebben we weer een afwisselend programma voor u samengesteld. Na 3 jaar zoeken heeft de democratische school Vivanto een tijdelijke locatie gevonden in Apeldoorn. Hoewel het om een tussenoplossing gaat, is de oplichting groot. En Marika en Heli, als het goed is, die vertellen er alles over in de studio. Van 6 tot en met 16 augustus wordt in Breda het WK Hockey voor Masters gespeeld. 3 spelers uit Epe zijn geselecteerd voor het Nederlands 70-plus team. En Hans Buurs is deze week de gast. Ook bellen we met Taco Huppener uit Emst, die samen met zijn vrouw Karin op wel heel bijzondere wijze eigenaar werd van strandhuis De Kieviet. Verder brengen we het laatste nieuws uit de regio, gelezen door William Hulshoff. En natuurlijk het actuele weerbericht van RTV 794 Weerman. Gaan we daarover stotteren, Wilfried Elzega. Het tweede uur staat volledig in teken van jazz en more in Epe. U hoort muziek en interviews door programmeur en radiomaker Jan Egbert Kieskamp. Met de artiesten van de derde editie. Onder andere gaat hij bellen met Tico Pierhagen en Jascha El Razi van Kalash, Javier en Lalouz. En van Soul Survivors praat hij met Jeroen van Genuchten. Kortom, weer 2 uur vol verhalen, nieuws, muziek en interessante gesprekken. Techniek is in de vertrouwde handen van Gerard Bouw. En mijn naam is Harry Mulder. InfoMix is ook op de woensdagmiddag te horen op Force Veluwe Zoom. Van harte welkom.
2: Hey, we zijn er.
3: Voor Bummen, Buslau, Empen, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek.
4: Je luistert naar
2: Force Veluwe Zoom.
1: Maar we beginnen zoals altijd met de nieuws en tips uit de regio door William Hulshoff.
5: Uit de regio. Zondag 16 augustus zou Stichting Buurtraad Geerstraat in de middag een kanaalspectakel organiseren. Helaas vanwege de verontreiniging in het Apeldoorns kanaal is besloten om deze te annuleren. Bezoekerscentrum Erfgoed is op zoek naar mensen die op zaterdag 15 augustus een handje willen toesteken. En dit kan als verkeersregelaar. En dit wordt in het kader van Heren 850 op het trein aan de Grote Weg 54 in Wapenveld de historische slag om de molen gehouden, waarmee de verwoesting van de molen in de 80-jarige oorlog rond 1580 wordt nagespeeld. De organisatie van dit historisch evenement is in handen van Kranenburg Events met lokale ondersteuning door het comité Molen de Vlijt. Vooraf wordt er een informatieavond gehouden voor de verkeersregelaars en wordt er dan verteld van en verwacht wat er van verwacht wordt van de vrijwilligers. Voor vragen en aanmelding kan men mailen naar info@friseerfgoed.nl. En burgemeester Tom Hoorn van de gemeente Epe heeft jouw hulp nodig. Aan het eind van de zomervakantie opent hij weer het Cavente Kinderdorp in Vaassen. En omdat daar zoveel te doen is, zoekt hij iemand die hem als kinderburgemeester van de Cavente in de week van 25 tot en met 28 augustus kan helpen als kinderburgemeester. Help je deze burgemeester met officiële taken, zoals de opening en het aansteken van het grote stuur aan het grote vuur. Ook breng je een aantal keer een verslag uit aan de burgemeester hoe het allemaal gaat en bij de Cavente. En je krijgt een rondleiding bij het gemeentehuis. Ben je tussen de 10 en de 12 en kun je alle dagen aanwezig zijn, dan kun je opgeven via cavente.nl en word jij dit jaar kinderburgemeester van Cavente.

0: Ik denk dat er momenteel de luisteraars wat technisch misgaat. We draaien een hele mooie celebration van Kool & The Gang. Maar dat gaat even helemaal mis. Want we wouden een feestje vieren en dat wil ik doen. Ze zitten al in de studio hier, dus de microfoons staan ook aan. Met twee dames namens de Democratische School Vivanto. Marika en Haley zijn hier in de studio. Van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: En welke feestje vieren met jullie is de muziek opeens niet te horen meer. Maar goed. Want na 3 jaar zoeken hebben jullie een tussenoplossing gevonden. En de mensen die Stentor hebben, die hebben dat wel kunnen volgen. En natuurlijk de leerlingen en de ouders ook. Maar jullie hebben een tussenoplossing. Vertel.
2: Ja, we hebben op de valreep, echt op de valreep, hebben wij een... wij belden naar de gemeente Apeldoorn. En eigenlijk met de vraag van, we horen dat er scholen vrijkomen. Kunnen we alsjeblieft meedoen in die dans eigenlijk van die scholen? Dat werd hem niet. Die scholen worden gebruikt voor woningzoekenden in Apeldoorn. Dus de nood is daar hoog ook. Mm. En toen kwam een van de medewerkers van de gemeente Apeldoorn. Die kwam ineens met, ik heb misschien nog wel wat. Ik ga even navraag voor jullie doen. En dat bleek dus ook een schoolgebouw te zijn. En die wordt nu gebruikt door de Victorkerk in Apeldoorn. Apeldoorn-West is dat. En dat is eigenlijk gewoon een leeg schoolgebouw. Ze gebruiken dat alleen op zondag en in de avonden. Omdat zij een kerk vol hebben en heel veel kindertjes. Dus daar worden de oppasdiensten zeg maar gehouden. En
0: en vergaderingen natuurlijk.
2: En het kwam echt als een lot uit de loterij kwamen wij ineens. En zij vonden het oké. Zij vinden het fijn dat ze kunnen helpen. Ze hebben zelf ook in nood gezeten met een gebouw. Dus ze hadden zoiets van, als wij kunnen helpen, dan kom maar door. Dus super fijn.
0: We denken een kerk die helpt. Direct een kerk liet zomaar een dak boven wat hoofden. En nu hebben jullie zelf een dak boven jullie hoofd, dus daar in Apeldoorn. Nu zijn er ook leerlingen die verder weg wonen. Want u had ook leerlingen uit Kampen. Die mogen verder reizen dus.
2: Ja, de reistijd wordt voor iedereen, behalve voor de mensen in Apeldoorn.
0: Die in Apeldoorn wonen, die kunnen de fiets bij wijze spreken.
2: Die juichen. En meeste van onze leerkrachten komen ook uit Apeldoorn, dus die zijn hartstikke blij. Maar het zijn inderdaad de mensen uit Kampen, uit Heerde, uit Epe, Terwolde. Die gaan allemaal over de 30 minuten reistijd bijna. Ja, en dat is wel even wennen, want dat was 10 minuten of een half uurtje. Wellicht... is het ook voor sommige mensen niet haalbaar op termijn.
0: Maar vooralsnog is iedereen blij dat er toch een dak is.
2: Want absoluut.
0: Als er nou even een doemscenario... als er nou geen dak boven jullie hoofd, wat dan? Wat had er dan gebeurd? Misschien moeten we nou niet over praten, maar...
1: We zijn natuurlijk met allerlei partijen wel in gesprek. En de onderwijsinspectie stelt überhaupt geen eisen aan je locatie. Dus al waren we het bos ingegaan, dan vond de onderwijsinspectie dat prima. Hè. Waar we tegenaan lopen is gemeentelijke wetgeving met bestemmingen. We zijn ook in gesprek geweest met de Droomboom. Dat is echt heel geweldig. Die bood ons een tijdelijke tussenoplossing ook aan. Punt is natuurlijk wel dat je daar dan helemaal geen eigen ruimte hebt.
0: Die heb je nu wel.
1: Ja, precies. Dus met een school is dat wel ingewikkeld. Maar we waren ontzettend blij met dat aanbod. Dus we waren sowieso doorgegaan. Maar nu hebben we wel een plek die we zelf, waar we onze spulletjes kunnen meenemen en het weer helemaal kunnen inrichten zoals het ons onderwijs.
0: Kan dat ook inrichten naar jullie eigen smaak of gedeeltelijk?
1: Dat is natuurlijk...
0: Hebben jullie een lokaal, twee lokalen, hoe moet ik het zien?
1: Ons onderwijs vereist natuurlijk wel een eigen inrichting, want we werken heel anders dan andere scholen. Ja. Dus het is niet, we gaan zomaar aan het tafeltje zitten en hoppakee.
0: Allemaal een rijtje zitten en dan...
1: Nee, dus we hebben echt wat in te richten. Hè. De keuken is een heel centraal ding bij ons. Al het leren gaat praktisch. En er is daar geen keuken. Dus dat zijn wel dingen waar we naar moeten kijken. De helft van het gebouw kunnen wij sowieso helemaal zelf inrichten. En over de andere helft gaan we nog in gesprek met de kerk. Want wat we allebei belangrijk vinden is dat we iets toevoegen aan elkaar... En er zijn wat wensen aan hun kant en wat wensen aan onze kant die eigenlijk enorm overlappen. Dus dat gaan we na de zomer uitzoeken. En het is eigenlijk het leren van het leven zoals het bij ons gaat. Dus ook dit gaat zo. Straks komen we op school en staan de dozen nog tot aan de muren omhoog. En gaan we met elkaar bekijken van hoe gaan we in deze ruimte met elkaar werken.
0: Jullie hebben 3 jaar in de zoek gezeten. Hoe kijken jullie?
1: Vijf.
0: Ik zei al 3 jaar zoeken.
1: 3 jaar, 5 jaar.
0: Niet vanaf de eerste. Hoe kijken jullie terug, allebei? Hoe kijk jij terug op die 5 jaar?
1: Ja, het is natuurlijk een fantastische plek. Je zit geweldig buiten, groot voetbalveld. We hebben dat gaandeweg de jaren steeds verder ingevuld. We zijn begonnen met 1 lokaaltje en 7 kinderen. En nou ja, nu hebben we heel veel hoeken kunnen inrichten. We hebben een hele levendige keuken gehad daar altijd. En een kapsalon en een werkplaats en een muzieklokaal. En,
0: ja, maar vandaag werd ik ook gebeld door een luisteraar. Die zegt, ik ga wel luisteren vanavond. Maar waarom moeten ze eigenlijk weg daar? Dat is zo mooi.
1: Ja, waarom we weg moeten? Nou, dat wisten we eigenlijk van tevoren. 5 jaar geleden al toen wij daar kwamen. Want toen zijn we in gesprek geweest met de gemeente Epe. Dit is wat we graag willen. Hebben jullie een plekje? Nou, toevallig stond de Zuckerschool leeg voor maximaal 5 jaar. Dus dat is toen ook wel gezegd.
0: Dat was bekend, ja.
1: Ja. En daar komen woningen. Dus dat hele dat is nog een stukje grond van de gemeente. En de buurtschap Zuuk wil heel graag in eigen omgeving wat woningen voor jongeren en ouderen. Dus die komen daar en ze krijgen een nieuw buurthuis ook.
0: Oké, dat wel. Dus ja. Dat gaat allemaal daar gebeuren. Dus. Hoe kijk jij terug op die 5 jaar?
2: Ja, het was een mooie tijd. We hebben heel veel beleefd, heel veel herinneringen. En ik heb echt wel een paar traantjes gelaten hoor. Toen ik een van de laatste keren daar rondliep, dacht ik, jeetje, dit is, wat hebben we hier allemaal beleefd met elkaar? En het is een prachtige kans die we van de gemeente Epe hebben gekregen. Daar zijn we onwijs dankbaar voor. En het is gek om weg te gaan. We laten daar een heel groot netwerk achter aan mensen. Het was echt ons plekje.
0: Ja, want ik liet jullie aan het begin kennen. Want ik heb jullie aan het begin al hier in de studio gehad van, wat is er van school? Dus,
2: Ja, het is denk ik bijzonder. En we hadden eigenlijk net ons plekje ook veroverd. Ook in de politiek waren we een beetje bekend geworden. Zo van, nou, dat is die school en die doet dit voor deze kinderen. En ja, dat is wel zuur dat je dat achter moet laten. Ja, daar balen we wel van. Maar goed, beter wel een plek ergens anders dan geen plek. Dus daarom hebben we uiteindelijk natuurlijk wel gekozen om naar Apeldoorn te gaan. En wie weet keren we weer terug.
0: Je weet nooit, kijk, jullie zijn nu weggegaan en nu is een tussenoplossing daar. Nu is schoolvakantie. Wanneer deden jullie de deur dicht?
2: De deur is nog niet dicht.
0: Nee, maar de kinderen zijn naar school. Ja, af naar school, ja. Naar huis.
1: 17 juli was de laatste schooldag en dat was wel een beetje raar. Omdat we gewoon niet wisten waar we na de vakantie elkaar weer zouden zien. En eigenlijk de maandag erop kregen we dat bericht. En we zijn nu nog aan het inpakken. We zouden de 31 juli uit moeten. Maar inmiddels is afgesproken dat we 10 augustus de sleutel inleveren. Dus de laatste dingen staan er nog. Ik denk dat 2/3 inmiddels in Apeldoorn staat. Ja.
0: Nog even. En heb je zoveel vakantie of niet?
1: Ik verwacht het niet. Wat ik net al zei. Wij werken met die...
0: Ja, dat snap ik. Maar jullie mogen ook wel even rust hebben. Dus,
1: ja, we gaan het zien.
0: Rust en ruimte dus. Gaat dat voor jou ook?
2: Ik heb een verplichte week soort van vrij. Omdat ik thuis moet zijn voor ons eigen bedrijf. Maar het is lastig. Iedereen is op vakantie. Het komt nu op een paar mensen neer. Ja, die vakanties zijn afgesproken. Dus het is natuurlijk ook een beetje gek om te zeggen, nou, blijf maar uit Frankrijk. Ja, kom, we moeten helpen. Dus ja, het is hard aanpoten.
0: Met een klein gezelschap.
2: Ja,
0: dan, dus,
2: met een klein gezelschap. En maar goed, we trekken overal mensen vandaan. Mijn vader die heeft nog een dagje geholpen. En ja, zo roeien we met de riemen die we hebben. En dat is wat we altijd doen. Dus,
0: hoe regeerde de 17 juli? Dat was de laatste schooldag. Hoe regeerden de kinderen dat het onzeker was waar je heen gaat? Maar.
1: Ja, we zijn hier al heel lang mee bezig. En we hebben ook altijd met elkaar gezegd, we lossen het op zoals we dat eigenlijk steeds doen. Dat elke dag bekijken we de dag en lossen we met elkaar dingen op. Dus ik had niet het idee dat het echt dat er heel veel zorgen waren bij de kinderen. Dat was, dus dat was niet mijn beeld. Ik weet niet of jij er anders over denkt.
2: Nee, ik denk dat de kinderen heel veel vertrouwen hebben. Mijn kinderen zeiden ook elke keer, nou, het komt vast wel goed, mama. Ja, ik denk dat zij er meer vertrouwen in hadden dan misschien
0: de
2: volwassenen. Ja, zoiets van, nou, we komen wel ergens naar. Een droomboom was op een gegeven moment echt plan B, die stond. Dat was allemaal afgesproken, dat was rond. Ja, en toen kwam dit. Nou ja, dus, ik vind kinderen heel flexibel. Dus die
1: en wij
2: die
1: hadden ook steeds vertrouwen, hè? Dat scheelt denk
2: absoluut,
1: ik ook wel.
2: Ja,
0: dat
2: zeker.
0: Is uit je gehouden, dus dat sowieso. Zijn er nou kinderen stromen in het begin van 5 jaar geleden had je 7 kinderen, had je het over.
1: Ja.
0: Zijn er ook kinderen die nu inmiddels afscheid genomen hebben en naar het voortgezet onderwijs doorgegaan
1: zijn? Ja, meerdere al in de afgelopen jaren, zeker.
0: Dat dacht ik al.
1: Ja. Dus die zijn ook in de regio her en der terechtgekomen. En dan gaat het allemaal goed mee. Dus dat
0: mag ik net vragen, want dat is natuurlijk een ander soort onderwijs dan wat jullie doen, natuurlijk het voortgezet onderwijs nog.
1: Ja, wat wij doorgaans, hoe wij werken, is een kind bedenkt waar hij heen wil. En we hebben ook altijd gezegd, als een kind bij ons wil blijven, dan bouwen we hier voortzettend onderwijs op.
0: Dat zei je vorige keer al.
1: Ja, en dat was tot nu toe was daar niet meteen behoefte aan. Dus dan is een kind kiest een school. En dan gaan we met een kind in gesprek. Waar wil je naartoe? Nou, die school. Oké, welk niveau zou je willen doen? Ik heb natuurlijk zelf ook wel een idee bij. Maar ja, goed, je praat ook, of je wil het samen met een kind aanpakken. En dan ga je in gesprek van, nou, dan heb je dit en dit nodig. En dan gaat een kind in het laatste jaar stevig aan de gang met een soort overgangsprogramma op maat. Het gaat allemaal individueel. En eigenlijk zijn ze allemaal goed geland. Dus dat is fijn.
0: Succes, hè? Ja, ik glun het helemaal. Als ik dit zo zie, als je het inderdaad over de school praat. Straks ga je starten in Apeldoorn met dezelfde mensen die onderwijs geven.
1: Ja, iedereen gaat mee. Nou, Heli zei net al, hè, dat veel leerkrachten van ons komen
0: op de fiets.
1: Uit Apeldoorn.
2: Ja. Nou, hebben ook een, die mogen straks openen allemaal. Dat deden Marieke en ik vaak.
1: Ja. We zijn al een poosje bezig hè, met het VO te starten. En dus we hebben ook al verschillende docenten. En een van onze docenten die komt uit Hierden. Maar die heeft gelukkig toegezegd dat ze mee wil. Want ja, die heeft natuurlijk ook weer extra reistijd.
0: Ja, we hebben een Nunspeet daar dus.
1: Maar die gaat gelukkig ook mee. En onze leerkracht uit Epe, Renate, gaat ook mee. Dus de rest, voor de rest wordt het dichterbij. Dus,
0: ga je nog iets bijzonders doen als je bij de eerste dag daar? Heb je daar al ideeën over? Of zeg je nou, dat is nog te vroeg?
1: Nou, ik heb daar zelf
0: voor de kinderen dan, hè? Dus,
1: ik heb daar zelf wel ideeën bij. Maar het is bij ons eigenlijk werkt het anders. We gaan dat met z'n allen bespreken. Dus we vragen ook aan de kinderen, wat willen jullie? Ik denk dat we met elkaar eerst die school weer vorm gaan geven. En zorgen dat we een beetje uit de dozen komen. En als het, als het weer wat functioneert als school, ik denk dat er dan wel een openingsfeestje of iets dergelijks zal komen.
0: Hier bij deze school had je buiten erbij. Zit daar ook nog een buiten bij? Of zit je?
1: Ja, we hebben best een knap schoolplein.
0: Okay,
1: ja. En op 3 minuten afstand is een behoorlijk groot park met een speeltuin en een trapveldje en een vijvertje. Hartstikke leuk. En de andere kant op loop je eigenlijk zo het bos in. Dat is ook niet zo ver. 8 minuten geloof ik. Ja. Dus eigenlijk hebben we ook de natuur gelukkig nog best wel dichtbij.
2: Ja, wat ook leuk is, je zit nu in de stad. En dat brengt toch weer hele andere dynamiek mee. Dus de kinderen vinden het ook leuk om naar de winkel te gaan. Dus er zijn meer scholen die werken met brevet. En dan mag je, als jij laat zien dat jij in staat bent om op een goede manier, een verantwoordelijke manier, buiten de school te komen, buiten het schoolplein te komen. En dat zouden we nu ook kunnen gaan doen. Dan werk je met een soort brevet en dan zeg je van, nou ja, jij bent dus in staat. Je hebt laten zien dat jij op een verantwoordelijke manier alleen naar de winkel kan of met een groepje. Dus dat is in de stad natuurlijk wel weer leuk. Dan kan je dat weer doen. Dus het biedt ook voordelen. En voor VO, voor voortgezet onderwijs, is de stad natuurlijk ook makkelijker. Daar heb je openbaar vervoer. In Zuuk was het ook wel, maar dat is toch wel even wat anders.
1: En ook samenwerking met ondernemers. Hè? Dat, ja. Je hebt daar veel van die hubs met jonge ondernemers die daar in creatieve beroepen zitten. Je ziet het ook aan de Noordkant, bij het Zwitserterrein bijvoorbeeld. Daar willen we heel graag contact mee leggen. Omdat dat voor onze kinderen ook weer een praktische plek is om kennis te maken met beroepen en vaardigheden. En om de hoek zit ook een straat met een ijssalon en een scooter. Winkel en allerlei bedrijfjes waar je gewoon ook eens langs kan om te kijken hoe werkt het hier.
0: Kansen en mogelijkheden genoeg weer, denk ik.
1: Absoluut, ja.
0: Als er nou mensen die luisteren, die zeggen, dus, ik had er nooit van gehoord, ik heb wel iets over de krant, dat ze gingen verhuizen, dat ze nou in Apeldoorn zitten, maar ik heb wel interesse om mijn kinderen naar die school te laten komen. Ja. Is dat mogelijk? Hebben we een website?
2: Ja, we hebben zeker een website. Onze website heet vivanto.school. Dus niet .nl, maar .school.
0: Dat moet je elke keer erbij zeggen, denk ik.
2: Dat zeg ik er elke keer bij. En daar is alle informatie te vinden. Normaal gesproken hebben we elke maand een open dag. We gaan zo snel als we weten dat weer kan, dan gaan we dat zeker weer organiseren. En dat is eigenlijk de eerste aanleiding om te gaan komen. Ga eerst eens kijken, zeggen we altijd. Het is heel wat anders dan een normale school. Dus kom alsjeblieft eerst kijken, proeven, voelen. Is dit iets voor jou? Want we nemen eigenlijk het hele gezin aan, zeggen we altijd. Het is niet alleen het kind, maar het is de hele familie die we meenemen. Dus kom sfeer proeven en
0: Meer informatie op de genoemde website vivanto.school.
2: Zeker.
0: Hey, ik wil jullie bedanken. Ja, ik wil jullie een hele goede vakantie ook toewensen. Nou, maar in ieder geval geniet van de vrije momenten dan ook even.
1: De opbouw is ook leuk, hè?
0: Ja.
1: Nieuw gebouw en een nieuwe omgeving geeft ook weer heel veel
0: energie,
1: creatieve ruimte. Dus het is ook heel leuk.
2: Ja, absoluut.
0: Okay. Nou, graag. We blijven volgen. Ook zal het wel op afstand zijn. Of telefonisch of wat dan ook. Ik wens jullie heel veel succes.
1: Dank je.
2: Dank je wel.

0: infomix met muziek en informatie.
1: Van 6 tot en met 16 augustus wordt in Breda het WK Hockey voor Masters gespeeld. 3 spelers uit Epe zijn geselecteerd voor het Nederlands 70-plus team. En een van die spelers heb ik nu aan de telefoon. Dat is Hans Buurs. Goedenavond, Hans.
2: Goedenavond, Harry.
1: Ja, met z'n drieën zijn jullie geselecteerd voor dat WK Hockey Masters. Wie zijn de andere twee?
2: Frank Garretsen en Andy van der Stelt. Dat zijn mensen die ook bij Epe hebben gehockeyd of nog steeds bij Epe hockeyen.
1: Oké. Okay. Hey, hoe gaat het in zijn werk? Jullie zijn met z'n drieën geselecteerd daarvoor. Moet je dan een test doen of hoe gaat dat?
2: Nou, er is vorig jaar oktober, november konden mensen zich opgeven die lid zijn van de Nederlandse 60-plus hockeyclub.
1: Ja.
2: En toen vond er een eerste selectie plaats. En op basis daarvan wordt er een voorlopige indeling gemaakt van elftallen. Die dan vanaf januari tot het toernooi, in dit geval het WK in Breda, aan het trainen gaan. Oefenwedstrijden spelen. En dan wordt er op een gegeven moment bepaald van wie er in welk vertegenwoordigend team mag optreden. En Frank, Andy en ik zijn de gelukkige geworden om in het Nederlands 70-plus team te mogen aantreden.
1: Die andere spelers ken je dus ook al, of niet?
2: Ja. Andy is jarenlang lid van de MAC Epe geweest. Ook als trainer, maar ook als speler. Keeper vooral.
1: Oké. Okay. Hij zal nu keeper zijn, of niet?
2: Hij is nu ook weer keeper, ja. En Frank en ik, die hockeyen al een langere periode bij. Ik ben in 1985 Epe begonnen. 1 of 2 keer een korte uitstapje gemaakt naar een andere vereniging. En Frank is, die hockeyt nu, ik denk 30, 35 jaar bij Epe.
1: Hoe is bij jij die passie voor de hockey ontstaan, Hans?
2: dat is op mijn 12e begonnen. Dat bij ons thuis in Bussum gold dat als je naar de middelbare school ging, dan mocht je in september op hockey. En op het moment dat je aan het eind van je eerste klas middelbare school voldoende had op je paasrapport, dan mocht je ook gaan tennissen.
1: Oké.
2: Okay. Dus vandaar dat ik zowel op de middelbare school heb gehockeyd en getennist. En eigenlijk heb ik dat heel lang beide volgehouden. Maar de afgelopen 20 jaar, denk ik, heb ik vooral mij toegeleid op het hockey. En niet alleen het hockey spelen, maar ik heb ook heel veel trainingen gegeven in Epe en in Hattem en in Deventer en in Zwolle.
1: Helemaal met de paplepel ingegoten vanaf 12-jarige leeftijd al. Dus,
2: Het zit ernstig tussen mijn oren.
1: Een goed virus, zeg dan maar even.
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: En die slogan van de KNHB, die slaat dus op jou. Een leven lang hockey.
2: Ja, dat klopt. Ja. En ik hoop het wat dat betreft nog wel een tijdje vol te houden bij die 60-plussers. Want op het WK gaan ook Nederlanders van 80 plus hun WK spelen. En ik kan je garanderen dat er langs de kant van zo'n veld geen enkele rollator of een kruk staat. Maar die mannen lopen echt nog op een redelijk tempo het hockeyspelletje te spelen.
1: Ik krijg hier een berichtje binnen. Is de tijd hetzelfde als bij het normale hockey, bij het WK hockey voor 70-plussers?
2: Ja, het is gewoon 4 keer 15 minuten. En dat is zeker met zo'n WK, waarin je in 10 dagen tijd ongeveer 6 wedstrijden speelt. Dan is het wel fijn dat je af en toe even een pauze hebt om even wat te drinken. Zeker met het perspectief van de warmte de komende week. Ja. Dan is het alleen maar fijn dat je even een extra drinkpauze in kunt lassen.
1: Hoe bereid je de laatste dagen voor? Want jullie gaan al, het is nu 4 augustus, het begint al donderdag. Ja. Hoe bereid je nu nog voor of is het nu gewoon rust?
2: Nou, wat ik zelf doe is, ik ga naar een sportmasseur om de zaak, al die spieren die wellicht wat verkleefd zijn, om die flink soepel te houden. Ik fiets in een heel rustig tempo om de zaak soepel te houden. En ik probeer geen alcohol te drinken en wel heel veel gezonde zaken als pasta's en kip en dat soort zaken.
1: En als je op 16 augustus wereldkampioen wordt met je team, dan gaat er zeker wel een drankje aan af, hè, neem ik aan.
2: Ik denk dat jij daar wel gelijk in kunt hebben, ja.
1: Ja, proost op succes. Hey, als mensen nu luisteren en die zeggen van, ja, ik ben 50 en ik heb jaren niet gehockeyd, maar ik wil dat toch weer gaan doen. Zijn er mogelijkheden eigenlijk bij Epe?
2: Ja, absoluut. Ja, ik heb jarenlang ook, zeg maar, beginners. En dat is van heel klein tot 50-plus training mogen geven. En dat is nog steeds, die mogelijkheid is er nog steeds om aan het begin van het seizoen, mensen moeten dan maar even op de website kijken, om 3 keer gratis te komen kennismaken. En dat is altijd mogelijk. Ja.
1: Moeten ze dan al die spullen hebben, een hockeystick? Of is dat,
2: nee, hockeystick

0: foto of bewaar ik hem voor die eerste wedstrijd tegen de Engelsen?
1: Nou, hebben we het inderdaad bewaard, denk ik, voor de eerste wedstrijd tegen de Engelsen. Ik wens jou en jullie, jou en Andy en Frank, een heel mooie start toe en een veelbelovend toernooi daar.
0: Ja, nee, heel graag, dankjewel. En mocht het zo zijn dat er iets memorabels gebeurt, dan meld ik mij vast wel weer eventjes.
1: Graag, graag, want dan hoor ik het graag.
0: Te doen van.
1: Ja, ja, graag. Hans, bedankt.
0: Oké. Okay. Ja, goed zo. Hoi. Hey, goed programma verder.
1: Dankjewel.
0: Ja, dag.

0: Arie Mulder. Met InfoMix op Radio 794.
1: En dat brengt ons bij de volgende gast die we aan de telefoon hebben, Taco Hoppener. Want met hem gaan we praten over iets heel bijzonders. Normaal kennen we natuurlijk van de media, van zijn mediabedrijf. Maar hij heeft met Karen iets bijzonders gedaan. En dat gaat hij zelf vertellen. Dag Taco.
2: Dag, goedenavond.
1: Ja, we kennen je van de media, van de politiek, van alles en nog wat.
2: Ja, ja.
1: En ja, nu hebben jullie iets bijzonders gedaan. Jullie zijn eigenaar geworden van iets.
2: Ja, van stand, hoe is het hier, de Givit.
1: Ja, want de eigenaar was op zoek naar wat, maar hoe komen jullie daartoe om dat te gaan doen?
2: Ja, het is wel een hele avontuur natuurlijk, maar we komen er eigenlijk al jaren, want we wonen op de Kanaalweg en dat is eigenlijk vlakbij bij het Givitveld.
1: Mm-hmm.
2: En we lopen daar al jaren met de hond en we kenden Willem en Senna ook natuurlijk heel erg goed.
1: Ja.
2: Dus, en uiteindelijk heeft dat eigenlijk geleid tot dit grote avontuur.
1: Ja, echt een groot avontuur. Wanneer zijn jullie begonnen?
2: Twee weken geleden.
1: Oké, en dat is direct het is direct mooi weer.
2: Ja, het is gelijk vol aan de bak. Maar weet je, ik heb natuurlijk gesprek gehad met Willem en Senna. En uiteindelijk hebben we de deal gesloten. En toen heb ik natuurlijk wel tegen Willem gezegd, als we het dan toch doen, laten we het dan zo gauw mogelijk doen. Want dan pik ik nog wel een stage natuurlijk van het hoogseizoen mee.
1: Ja.
2: Dus, maar goed, dan is het wel, dat is natuurlijk wel verschrikkelijk aanpoot op dit moment. Ik heb ook gezegd voor joh, weet je, sowieso, de sfeer van de strandtent wil ik absoluut niet veranderen, want dat vinden we zelf ook hartstikke leuk.
1: Mm-hmm.
2: En nu voor dit seizoen ga ik ook niks veranderen, weet je, want dan haal je zoveel op je nek, dat gaat niet goed komen.

0: natuurlijk.
1: Je hebt die winter straks voor, dus bewijzen van.
0: Ja, precies, precies. Dus we draaien dit seizoen door zoals Willem en Senna het gedaan hebben. En ja, en dan, dan gaan we in het najaar bedenken wat we zelf het volgende seizoen gaan doen. Voor aparte dingetjes. Ja, en opknappen natuurlijk maar.
1: Ja, hoe lang, welke dagen zijn jullie open? Want dat werd me ook al gevraagd. Ik kon het niet vinden.
0: Nou, als je kijkt bij gewoon als je in Google intypt de Givit,
1: okay.
0: Dan zie je op dat die elke dag open is van 11 tot 7, van 11 tot 5.
1: Ook als het regent.
0: Nee, dat is op het moment dat het regent, dan komt er gewoon helemaal niemand. Dus nee. Dat heeft geen nut. Dus wat ik doe, ik ben gewoon 7 in de dag week open van 11 tot 5. Op het moment dat het volgens regent, dan verander ik bij Google mijn bedrijf het naar gesloten. Want dat heeft totaal genut, want dan komt er toch niemand.
1: Nee. Nou, dan heb je nou voorlopig nog aan de bak. Want...
0: Ja, zeg dat wel, ja. Het is nu wel even flink topsport, zullen we maar zeggen.
1: Ja. Nou, zijn er nu 2 weken daar. Hoe zijn de eerste reacties van de klanten?
0: Ja, heel erg leuk. Heel erg positief. Ik moet eerlijk zeggen, Willem en Senna hebben het ons mede gegund. Omdat ze weten dat we eigenlijk de sfeer die de strandtent heeft... en wat bij heel veel mensen ook ontzettend geliefd is... dat wij dat ook absoluut op diezelfde manier... voort willen zetten. Nou ja, wij zijn natuurlijk zelf ook wel mensen. Dus ja, weet je, dat past heel goed bij elkaar. En eigenlijk worden we door iedereen met open arm ontvangen.
1: Nou, is mooi om te horen. Even het andere bedrijf aan de kant even. Ja.
0: Nou, nee, ja, ik heb toevallig het geluk dat een van mijn grootste opdrachtgevers... die heeft een bedrijfssluiting van een maand.
1: Mooi.
0: Is sinds vorige week. Dus dat geeft me, normaal klinkt dat heel gek natuurlijk... maar dat geeft me wel even iets lucht om af en toe wat te doen... En voor, ja, weet je, Karin en ik kunnen heel goed samenwerken. Dus we hebben wel gewoon erover gehad, we gaan gewoon even 2 maanden knallen. En dan pakken we wel eerst even onze rust natuurlijk goed.
1: Ja.
0: En dan zien we wel verder. Maar dat gaat heel erg goed. En dat is ook een van de redenen waarom we dat eigenlijk wel samen wilden. Want we hebben natuurlijk allebei een bedrijf. Want
1: Karin ook, nog. Ja.
0: Ja, en we vinden het eigenlijk wel leuk om ook wel meer dingen samen te doen.
1: Nou, leuk om te horen, joh.
0: Ja. Jullie zijn allebei harde werkers, dus we hebben er ook geen hekel aan om onze schouders eronder te zetten.
1: Nee, jou kennen de zeker niet. Ook van de politiek, et cetera.
0: Ja, ik haal me wel van alles op mijn nek, dat weet ik wel. Maar ik vind het wel heerlijk als ik gewoon echt een focus ergens kan zetten om dan er ook vol voor te gaan.
1: Mooi.
0: Dus dat kan ik nog nu voorlopig nog heel goed vasthouden.
1: Nou, 11 tot 5.
0: En ik heb ook goede steun, hoor.
1: Dat is het mooiste. Dus
0: ja.
1: 11 tot 5 zijn jullie geopend. Dus de avonden geven jullie toch wat ruimte en rust. Vandaar dat je ook in de gelegenheid was om mij en de luisteraars even bij te praten.
0: Ja, zeker.
1: Als mensen zeggen, hey, waar zit dat strandhuis, de Kivit? Hoe kunnen mensen het vinden?
0: Nou, het adres is Viskweekweg 3. Dus dat is natuurlijk makkelijk te googlen. En zelfs op Google zie je ook strandhuis de Kivit staan. En overigens is het 23 augustus ook nog een heel mooi evenement. Hè? Dat is de start van de triathlon daar.
1: Okay, dat
0: is natuurlijk een gigantisch evenement wat gaat gebeuren. Want ik begreep dat ze 1320 inschrijvingen hebben. Daar heb ik vanochtend ook al een briefing over gehad. Want dan gaan wij natuurlijk koffie schenken. En dat is heel erg grappig. Want toen dacht ik bij mijn eigen, ja, hoe ga ik dat nou doen? Hè? Want 1300 inschrijvingen, nou, er komen nog wat mensen mee. Dus het is wel verdeeld over 800 en 400, geloof ik. 2 verschillende starttijden. En dat is het leuke natuurlijk, dat je heel veel mensen in omgeving kent. Ik heb Sander Albertus van VVM's gebeld. Van, joh, jullie hebben vast wel koffieapparatuur. Dat is de voorzitter van VVM's. Jullie hebben vast wel koffiezetapparatuur en dergelijke. Nou, die gingen belletje doen rond de bestuursleden. En ik kreeg echt alle steun. Jongen, we gaan je helpen. En we zorgen voor de koffieapparatuur. Je hoeft niks te betalen. Alleen de inkoop van de koffie. En binnen een uur. Nou, dat is toch fantastisch, of niet?
1: Dat is schitterend. En straks op 23 augustus hoop ik dat de storm loopt daar bij jou.
0: Ja, ik ook. En dat is natuurlijk, en dat is weer een hele andere tak van sport alweer. Hè? Want dat is wat anders dan de toeristen. Maar goed. Ja, weet je, en dat is het leuke van deze gemeenschap. En ook van de mensen, de sfeer die daar hangt ook, weet je. Het is eigenlijk wel heel gemoedelijk allemaal.
1: Ja, mooi om te horen, joh. Ja. Hey, ik ga zeker een keer een bezoekje brengen aan je.
0: Ja, maar blijf maar hartstikke
1: hoor. En ik wil later ook een update. Ik ga proberen ook aan te schenken aan die triathlon die je nou noemde. Dus,
0: ja. Ja.
1: Dus dan gaan de route en zo ga ik in de volgende uitzending met de luisteraars doornemen.
0: Hey,
1: Taco en Karen ook, ik wens jullie heel veel succes bij de start van Strandhuis de Kievit. Doen jullie trouwens, hebben jullie nog mensen die jullie ondersteunen nu? Of zijn jullie met z'n tweeën in?
0: Nee, we hebben ook mensen die ons ondersteunen. Okay. Dat zijn eigenlijk ook die ook bij Willem wel zaten. Dus okay. Willem en Senna.
1: Dat is gewoon thuiskomen dus.
0: Ja, prima. Ja, en dat klinkt ook heel erg goed. Dat is hartstikke leuk.
1: Mooi om te horen. Hey, Taco, bedankt voor deze update. En ik hoop dat veel mensen de weg weten te vinden. Met het mooie weer naar Strandhuis de Kievit.
0: Oké, dankjewel Harry.
1: Graag gedaan.
0: En een fijne uitzending.
1: Zelfde.
0: Ja. Doeg. Tot ziens, hè. Doeg.

0: uit de regio.
1: Deze maand in augustus is er iedere woensdagmiddag een bijzonder moment te beleven bij de schaapskoor Epeheerde. Rond 3:30 keert de herder samen met de schaapskudde en de honden weer terug van de heide. De herder en de honden leiden de schapen achter de hekken in de schapenweide en na aankomst neemt de herder de bezoekers graag mee in het verhaal achter de kudde. Hij vertelt over het leven van de schapen, het werk op de heide en de belangrijke rol van de herders en de kuddebeschermingshonden. Uiteraard is er volop gelegenheid om vragen te stellen over de schapen, lammeren en honden. Je kunt de auto parkeren bij de schaapskooi aan de Elburgerweg en omdat de toegangsweg inmiddels is geopend vanwege de aanwezigheid van de kuddebeschermingshonden, zijn honden tijdens het terugkommoment niet toegestaan. Bezoekers wordt gevraagd om de aanwijzingen van de herder en de vrijwilliger altijd op te volgen. En op donderdagavond 13 augustus wordt in het Dorpskerk van Vaassen weer een zangavond gehouden. Uiteraard is iedereen van harte welkom om mee te zingen of om naar de samenzang te luisteren. Na een warme dag is het fijn om de koelte van het kerkgebouw samen leuke liederen te zingen onder begeleiding van het Ambrosius koororgel. Het zingen wordt afgewisseld met een muzikaal intermezzo. De avond begint om 8:00 en de toegang is vrij. En na afloop is er koffie en thee. En bij de uitgang is er een gelegenheid om een bijdrage te geven ter bestrijding van de kosten van deze avond. En onlangs is de nota van de uitgangspunten voor de woningbouwproject Monnikenveld gelegen aan de Werverdijk in Wapenveld, Kanaaldijk, naast de nieuwbouwontwikkeling van de Hulsbergenlanden. En deze is door de gemeenteraad vastgesteld en het project betreft de bouw van 140 woningen. In de nota zijn uitgangspunten vastgesteld op het gebied van wonen, zorg, energie en warmtemobiliteit. Ook biodiversiteit en gezondheid en met de nota van de uitgangspunten wordt door de gemeenteraad beleid en ambities richting gegeven aan verdere uitwerking van het woningsbouwplan. Binnen het project is de verkeersontsluiting een belangrijk aandachtspunt en het heeft alle prioriteit, aldus de wethouder.

Een heerlijk nummer uit 1989 van, jawel, onze André van Duin. Als de zon schijnt, ja, zou die ook blijven schijnen? Ik weet het niet, hoor. En dan gaan we vragen natuurlijk aan onze weerman van Radio 794. Goedenavond, meneer Weerman. Vertel het eens, wat krijgen we de komende tijd? Ben je er nog, Wilfried? Hallo?

0: Daar ben je weer. Hè? Je was in één keer weg.
1: Dat was in één keer was weg.
0: Ja, dat is toch wel. Toch, ja, ik had je dingen, maar in één keer was het lijntje was verdwenen. Dus,
1: ja, ik hoor je nu wel. Ja,
0: ja, ja, ja, nu wel. Dus, net was het. Hey, weg. Nou, Wilfried, ik ga dit weekend naar de Wadden toe. Dus vertel eens, krijg ik daar een beetje zon? Of waar moet ik rekening mee houden?
1: Oh, ik zat in de uitzending, begrijp ik.
0: Ja,
1: dus,
0: ja, je staat nu lekker in de uitzending.
1: Ja, prima. Nou ja, we hebben nog tot 8 uur, begrijp ik. Hè? En dan dus we hebben even tijd. Ik kom zo even op de Schelling terecht. Eerst eventjes terugblikken natuurlijk afgelopen week. Want ja, weer op een zonnige, warme, hete zomerweek eigenlijk. En ja, zoals eigenlijk de laatste weken steeds het geval is. En met hoge temperaturen, ruim boven de 30, voor veel mensen toch veel te heet. Maar goed, en regen. Ja, broodnodige regen. Het is wel hier daar een beetje gevallen, maar het mag niet veel naam hebben. En dan met name in de oostelijke helft van het land, Noordoosten, daar is er wel een paar millimeter gevallen. Maar ja, dat is de zogenaamde bekende groeiende of de druppel op de groeiende plaat. Dus ja, dat heeft allemaal niet veel om het lijf. En ja, voorlopig, zoals het eruit ziet, ook voor deze week en ook voor volgende week, ja, de neerslagkansen zijn maar klein. En veel wat er niet verwacht, zeg maar. En ja, ook vandaag hadden ze eigenlijk wel verwacht dat er misschien wat meer buien zou komen later vanmiddag en vandaag. Maar dat loopt dan met de sisser af, zou ik bijna willen zeggen. Dus dat heb je niet zo gek gedaan. Ja, en dan kijken we natuurlijk even kort terug naar de julimaat die erop zit. Ik kom daar later in de zomer als ik uitgebreid terug. Ook op het zomeroverzicht. Maar kortom even voor jullie. Dat is een zeer warme maand geworden. Dat zal niemand verbazen. Ruim bijna 2 graden boven normaal. Is niet de eerste plaats trouwens, is de 7e plaats slechts. Maar goed, ja, natuurlijk in het begin ook een aantal koelere periodes. Dus vandaar dat de gemiddelde temperatuur wel hoger is geworden. Ruim 2 graden boven normaal, maar niet een top is geworden, zeg maar, binnen de top 3 bijvoorbeeld. En verder, ja, de zonneschijn, ruim meer zon dan normaal. En wat meer zon opviel natuurlijk de neerslag. In het westen en zuidwesten toch het allerdroogste. Heel veel plaatsen nog niet, amper 10 mm. Ja, dat in de warmste tijd van het jaar, waarbij de verdamping zo groot is. En de meeste neerslag, ja, tussen aanhalingstekens zo'n 20, 30, lokaal 40 mm in het noordoosten. In het oosten en zuidoosten gevallen. Kortom, daar is wel wat gevallen, maar allemaal lokaal en ook allemaal uit buien. Een hele warme, mooie, ja, vakantiemaand zou ik bijna willen gaan zeggen, hebben we achter de rug. En hoe gaat het verder? Want nu hebben we augustus natuurlijk de laatste zomerse maand meteoroloog voorzien. Ja, als we naar de situatie die weer gaan kijken, dan is het eigenlijk een voortdurende strijd een beetje tussen die extreem hete lucht vanuit Zuid-Europa en de wat minder hete, koelere lucht boven Noord-Europa. En bijvoorbeeld, als we kijken naar onze oostenburen in Duitsland, het noorden heeft regelmatig wel mooi zonneweer, maar die extreme hitte, die hebben ze daar niet meegemaakt. Zoals bijvoorbeeld in het zuidwesten van Duitsland. Dus regelmatig zijn de temperaturen geweest al, ja, van 40 graden en hoger. Nou, in Noord-Duitsland hebben ze geen idee waar je het over hebt, want dat komt daar helemaal niet voor. Dus dat geeft al een grote verschillen aan in het weer eigenlijk. Terwijl het beste in Noord-Duitsland wel aardig zomerweer is, maar niet om te vergelijken met die hitte die er is. Nou, bij ons is er ook een beetje het geval. En ook de komende dagen zal dat zo zijn. We zien namelijk op dit moment een laag drukgebied bij Ierland trekt richting Scandinavië. Dus we zitten een beetje aan de rand daarvan. Dat betekent een zuidwestelijke stroming met aanvoer van hele warme lucht en ook vandaag met name een toenemend vochtige lucht. Het is echt onaangenaam buiten op dit moment met die hele vochtige lucht die aanwezig is. Verder zien we dan eigenlijk ja, dat er een frontje passeert op dit moment. Het land ligt al boven Noord-Nederland inmiddels. En het volgende frontje dat passeert morgen vroeg. Merken we niet veel van, maar die passeert wel. En daarachter meer naar het westen. En dan krijgen we een paar aangename, wat mij betreft aangename dagen op de donderdag en de vrijdag. Voordat nieuw hoge druk uitlopers gaan zorgen voor opnieuw warm weer. Vanaf vrijdag, zeg maar, en dan ook volgende week lijken we toch wel verschillende modellen weer voor te gaan, dat het toch weer echt warm gaat worden. En ja, het aantal modellen wat met de berekeningen bezig is en die toch weer voor temperatuur gaat van 30 graden volgende week, ja, die zijn weer toegenomen vergeleken met gisteren. Dus kortom, ja, houd maar rekening mee, voorlopig is de zomer erg stevig nog in het zadel. Kleine verstoringen, soms, zoals nu eventjes het geval is, niet dat het dan heel koel wordt, maar de zon even weg, bewolking aanwezig en hier en daar dan een buitje. Nou, we gaan het op rij zetten. Eerst maar eventjes voor ons land, zou ik maar zeggen, en dan later voor de buitenland de Schelling. Eventjes actueel. Op dit moment is het zo dat er veel bewolking aanwezig is. Vandaag weer een hele warme dag. 34 graden in het binnenland plaatselijk weer. Ja, en daarbij is het zo dat vanmiddag de bewolking en ook de vochtigheid toenam. Het werd onaangenaam buiten en op het moment is het zo dat er eigenlijk in de noordelijke helft hier een paar kleine buitjes vallen. Die zijn al bij ons overgetrokken, maar ja, het stelt allemaal ineens voor een paar druppels, paar spatten en dat was het eigenlijk wel. Maar dat wil niet zeggen dat die vochtigheid en die warmte daarna achter de rug is. Het daalt er nog zo'n 27 graden op dit moment. Met die hogere vochtigheid voelt het toch onaangenaam aan. We krijgen komende nacht een hele zachte nacht, ik moet eigenlijk wel zeggen, een warme klamme nacht een beetje. Van 19 à 20 graden als laagste waarde. In de steden zal het nog ietsje warmer zijn. En dan morgen overdag dan zien we een temperatuur die eigenlijk ietsjes inlevert. En dan komt er een draaiing van de wind naar het westen toe. In de ochtend lokaal een buitje, maar de mistplaats gewoon droog. En later weer af en toe zon. En temperaturen die morgen toch wat lager uitkomen. Ik denk heel aangenaam, 7, 28 graden ongeveer in de regio. En dan hebben we natuurlijk prima weer. En dan donderdag en vrijdag zien we eigenlijk een verademing. 23 tot 25 graden. Veel zonneschijn, droog weer, kortom een hele twee hele genietbare dagen wat mij betreft. En dan vanaf vrijdag zien we eigenlijk over het weekend eigenlijk de temperatuur weer omhoog gaan. Het wordt zonnig en droog en op zaterdag rond 28 graden in onze regio. En zondag dan kunnen we heel veel plaatsen weer de 30 graden bij gaan schrijven. Kortom, het wordt weer een warm weekend. En ook volgende week, wat ik al een beetje zei, in eerste instantie temperaturen die ietsje onder de 30 graden zitten begin van de week. Maar later in de week lijken ze toch weer richting 30 graden of hoger te gaan. Voorlopig komt er geen einde aan de droogte. Wanneer straks zit nauwelijks in de kaarten in. En mocht het dan zo zijn, dan zullen we vanaf volgend weekend mogelijk zijn dat we dan eens een keer een aantal buien gaan krijgen met wat meer afkoeling. Maar goed, dat is al ver weg. We zien de laatste tijd steeds dat de berekeningen weer bijdraaien. En toch het hele weer gaat overheersen. Ik vraag nog even of ik nog in de uitzending ben.
0: Ja, je bent nog steeds hier.
1: Oh, oké, want
0: ik ondersteun je niet, dus denk
1: ik.
0: Je hebt alle tijd, dus ik denk, nou, normaal moet ik het inbreken. Dus denk, nou, je hebt nu nog wel eventjes, dus...
1: Ja, en nu even voor het buitenland, de Schelling. Hè, want ik begreep dat je daar vrijdag naartoe ging.
0: Ja, ik ga naar Texel toe, ja.
1: En nou, ga je dan een langere tijd of een paar dagen?
0: Nou, doe maar 2-3 weken.
1: 2-3 weken? Ja. Nou ja, dan zal het waarschijnlijk een beetje tweeledig worden. Want als we kijken naar het weer voor komend weekend... Ja, dat ziet er best goed uit, hoor. Dan denk ik dat je zowel zaterdag, zondag... En ook als volgende week, kijk, het is natuurlijk met de Schelling en dergelijke, met de zee eromheen, is het natuurlijk wel een stuk minder heet dan hier. Maar ik denk dat je altijd nog rekening moet gaan houden met zo'n 23 tot 26 graden. Eigenlijk aanstaande weekend, ook volgende week, ziet het er een beetje van uit. En wat ik al zei, er zou een aantal buien kunnen gaan vallen richting volgend weekend. Niet aanstaande week, maar volgend weekend. Maar dan zit de temperatuur altijd nog ruim boven de 20 graden. En ook op langere termijn zou het misschien wat wisselvalliger kunnen gaan worden. Maar ik wil je vakantieprijs niet gaan bederven, want dat is nog ver weg. Hè? Maar voorlopig ziet er voor aanstaande weekend en volgende week gewoon goed uit. En je moet geen 30 graden verwachten op de Schelling. Dat komt al zelden voor. Maar een temperatuur van rond de 25 graden, dat moet zeer mogelijk zijn.
0: Nou, daar ben ik heel blij mee. Dus,
1: en veel zon bij het droog, hè?
0: Ja, mocht het niet zo wezen, dan over een paar weken dan hoor je het wel van mij. Dus,
1: als je niet weggelegen bent.
0: Ja, daarom. Hey, Wilfried, heel veel bedankt. En tot volgende week zullen we weer in de uitzending. Ik weet niet wie je dan op gaat bellen, maar in ieder geval voor de komende tijd. Heel bedankt voor vanavond.
1: Ja, hele fijne vakantie daar.
0: Dankjewel. Oké.
1: Jojo, doeg.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: uit de regio.
1: De boswachters van de Gelderse Landschap en Kastelen organiseren op vrijdag 7 augustus een ochtendwandeling op Majuba en de Scherpenberg. Majuba en de Scherpenberg zijn twee bosgebieden die pas na 1920 in cultuur zijn gebracht. En voor die tijd was het grotendeel woest heidegebied. De sporen van de bosbouw zijn nog goed te zien, maar tegelijk is het een prachtig gebied voor een mooie ochtendwandeling. Vooraf online reserveren is nodig. En de start is om 2 uur en de wandeling duurt ook 2 uur en deelname is €6. Voor meer informatie en reserveren kunt u kijken op www.glk.nl/excursies. En op 6 augustus is er een bijeenkomst bij de vereniging Gebouwde Wemen aan de Dorpstraat 37 in Hal. En de aanvang is om 2 uur. En deze middag zal de heer Henk Harmsen een presentatie geven over de historie en de bezienswaardigheden van het stadje Bronkhorst. En Bronkhorst kreeg in 1482 stadsrechten en staat bekend als het kleinste stadje van Nederland. En op 13 augustus organiseert Waterschap en de provincie Staatsbosbeheer een inloopmiddag over de uitvoering van het natuurproject De Gulbroek in Heerden. Tijdens de bijeenkomst wordt uitleg gegeven over de werkzaamheden die in augustus starten om de verdroging van het natuurgebied tegen te gaan. De bezoekers krijgen informatie over de planning, uitvoering en communicatie. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen aan de betrokken organisaties en de aannemer. En de tijd is van 3 tot 8:30 en de locatie is De Heert in Heerden. En de bezoekers kunnen binnenlopen op een tijdstip dat hun zelf het beste uitkomt. En aankomend weekend is er ook groot feest, het Beemse Feest. En dit vindt dan plaats in Broekland. En op 7 augustus is het de seniorenmiddag en de vrijdagmiddagborrel en de schutterspelen gaan 's avonds. En op zaterdag 8 augustus zijn de kinderspelen. En 's avonds is er een programma met volop muziek met onder andere DJ's en bands. En op zondag 9 augustus is er een sportieve mentale strijd en technische uitdagingen. En DJ Remco die sluit de dag af. En de locatie is aan de Beemterweg. Voor meer informatie kunt u kijken op info Oranje Vereniging Beemte Broekland.
2: En hier zijn we tijdig gekomen van het nieuws uit de regio. Na 2 succesvolle zaterdagen gaan wij hier door op de ingeslagen weg. Jazz en more programmeur, maar ook radiomaker Jan Egbert Kieskamp en ondergetekende hebben de handen ineengeslagen. Ook de komende weken zal InfoMix het 2 uur in teken staan van Jazz en More in Epe. Jan Egbert, hij gaat in gesprek met optreden artiesten en draait hun muziek. En daar starten we mee.
3: The best music.
4: Hey, it's Moya Morris.
5: Hi, I'm Blue from the band Incognito.
6: Hi, this is Anita Tikkurin.
7: Hi, this is Joachim Curry.
8: This is Penny Lane.
9: This is Erja Lederen from Helsinki, Finland. And you are listening to The Music Box with Jan Egbert Kieskamp.

0: TV Wonders, Higher Ground, werd afgelopen zaterdag gezongen door Gina's Band of Blues in A-Pop, Jazz and More op het Kerkplein. Gratis toegankelijk evenement. Luisteraars, goedenavond. Welkom bij RTV 794. Je luistert naar het tweede uur Infomix. En dat uur krijg ik al een paar weken cadeau van Harry Mulder. Dank daarvoor, Harry. En we gaan het nog even een paar weken doen, want we hebben nog 3 edities te gaan in Epe. Het gratis toegankelijke Jazz and More comes to town in Epe. 22 augustus aanstaande is de laatste editie met onder andere Martha High. We gaan straks even terugblikken nog op de afgelopen zaterdag, waar het weer opnieuw prachtig weer was. Met heel veel publiek en fantastische muziek van Liquid Spirits en Gina's Band of Blues. En we gaan natuurlijk vooruitblikken naar aanstaande zaterdag. Want dan spelen Carlos Xavier en La Luz. En ik ga ze allebei bellen. Dat wil zeggen, dat gaat Gerard voor mij doen. Toch? Ja, gaan we proberen in ieder geval. Allebei tegelijk. Ik weet niet of ze elkaar kunnen horen trouwens. Maar dan moeten we maar eens even zien.
1: Dan gaan we gaan. Kijken.
0: Hè? Ja, hè? In ieder geval kijken dat we zorgen dat ze niet allemaal door elkaar gaan praten. Ik ga ze bellen dus. En later in de uitzending nog een interview met Jeroen van Genuchten. Hij is saxofonist en een van de grondleggers van de fantastische Soul Survivors. Ook aanstaande zaterdag te zien in Epe op het Kerkplein. We beginnen om 4 uur met Carlos Xavier en La Luz. En die gaan we bellen tijdens het volgende nummer. En de link die hoor je zo meteen wel. We gaan luisteren naar een Nederlandse funkband New Frequency met zangeres Celine Albright. Dit is hun laatste single en die heet Bag of Sugar.

0: New Frequency en Celine Albright hoor je op Radio 794. En als het goed is, heb ik aan de telefoon twee mensen die aanstaande zaterdag bij ons in Epe op het plein staan. En de vraag is alleen of zij elkaar ook kunnen horen. Daar heb ik eigenlijk helemaal niet over nagedacht. In ieder geval, Tycho Pierhagen en Zosha Elrazi. Tycho, goedenavond.
1: Present.
0: Ja, je bent er, hè? Eventjes voordat we verder gaan over zaterdag. Plaatje wat je net hoorde, New Frequency, komt je dat bekend voor?
1: Ja, lekker, lekker, lekker. Zeker, zeker.
0: Ja, ik heb de link nog niet verteld, maar dat is jouw band ook, toch?
1: Ja, zeker. We zijn ook al een jaartje of... Wacht, ik zet je even van de speaker af. Even, één seconde.
0: Ja.
1: Nee, een jaartje of 4 geleden, denk ik, zijn we daarmee begonnen.
0: Ja.
1: Nou, misschien wel langer corona, zo'n jaartje 5 geleden.
0: Ja, dat gaat.
1: En dat is uitgegroeid tot een hele mooie samenwerking met, inderdaad, zoals je hoorde, Frank Bakamp.
0: Ja.
1: En dat is wel echt een hero, echt een held van mij.
0: Zeker.
1: En als je dan met hem in de studio zit, dan denk je, jeetje, dat is echt, echt aan de gang nu. Gewoon.
0: Ja.
1: En hij vond het helemaal te gek. En een held, echt een legend.
0: Mooi om te horen. Ja, daar gaan we het later vast nog een keer over hebben. Eerst hebben we het over aanstaande zaterdag. Zosha Elrazi aan de telefoon. Zosha, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Horen jullie elkaar of niet?
1: Ja.
0: Oh, wat goed. Dan moeten we nu gaan proberen. Dat is een uitdaging voor mij om niet door elkaar te gaan praten. Zosha, goeiedag. Jij bent ook aanstaande zaterdag weer present. Podium wat je inmiddels best wel kent al. Hoe zijn jullie weer bij elkaar gekomen? Want ik mag zeggen weer bij elkaar gekomen, toch?
2: Ja, dat klopt eigenlijk wel. Ik denk dat we elkaar al zo'n jaar of 15, 16... kennen zo'n beetje. En dat is eigenlijk via een bevriende bassist van ons. Pieter Althuis is dat gekomen.
0: Ja.
2: En we hebben op een gegeven moment zijn we echt vaker met elkaar gaan spelen. En het klikte zowel muzikaal als op persoonlijk vlak. En dus dat denk ik, wat zal het zijn? Een dik jaar geleden dat Tycho mij benaderde van, goh, heb je zin om een paar optredens te doen met mij en eens te kijken of we samen ook wat nieuwe muziek kunnen maken?
0: Ja.
2: En dat zijn we gaan doen. Dus dat is echt superleuk.
0: Ja.
2: Heel fijn.
0: Ja, jullie hebben al een aantal concerten op zitten. Sorry. Eentje daarvan was ik bij. En toen hebben we maar gelijk zaken gedaan, toch? Want dan moeten jullie...
2: Ja.
0: Dan ook maar op het podium van Epe. Tycho, kun jij iets uitleggen over de naam? Want jullie zijn Carlos Xavier, als ik het goed uitspreek, en La Luz. Wat betekenen die namen?
1: Nou, het is eigenlijk een hele zoektocht geweest. Ik ben zoals je zei het al, een jaar 15 geleden... ben ik met een band begonnen, die heette Tycho Pierhagen Iagua Wago. Toen gebruikte ik nog mijn Nederlandse achternaam, mijn Nederlandse voornaam.
0: Ja.
1: En daar heeft Zosha een tijd in gezongen. En op een gegeven moment ben ik toch de instrumentale kant op gegaan. Dat was andere muziek. Dat was echt jazz en gemengd met cumbia, want ik kom uit Colombia.
0: Ja.
1: En die heb ik, daar hebben we veel mee gespeeld. Maar op een gegeven moment dacht ik van, ik vind het toch leuk om het wat breder te trekken. Dus met een zangeres te gaan werken, maar misschien ook muziek die iets minder geïmproviseerd is. En iets toegankelijker qua, de nummers duren wat korter. De vorm is wat makkelijker te volgen. En toen dacht ik, ja, maar wat voor naam moet ik nou aan geven? Want het moet niks te maken hebben met mijn Aqua Wago band.
0: Nee.
1: Het is eigenlijk een nieuwe... Reborn noem ik het maar eventjes, want het is mijn naam van mijn Colombiaanse paspoort. Carlos Xavier is de naam die ik heb gekregen in Colombia.
0: Ja.
1: Dus dat was eigenlijk een hele logische keuze. Ik dacht van ja, dat ben ik echt. En Y La Luz, dat betekent en het licht. Dus Carlos Xavier en het licht. En toen dacht ik van ja, dat is natuurlijk onze Zosha.
0: Ja, zeker.
1: Shine van alle kanten.
0: Shine op het podium, ja, absoluut. Ja, ja. Ja zeker. Zosha, jullie zijn, jij hebt Marokkaanse roots, Tycho Colombiaanse roots. Jullie wonen in Nederland. Al die verschillende roots en stijlen. Is dat makkelijk te combineren of werkt dat niet zo?
2: Nou, weet je, wat het in ieder geval heel erg oplevert voor mij als songwriter... is dat ik een mooi thema heb om steeds... naartoe te gaan en om dat dan weer te verkennen samen met Tycho.
0: Ja.
2: Dus die roots die hebben we gezamenlijk, heeft dat een overlap in een gevoel van rijkdom, dat je verschillende culturen kent en dat je ook je thuis kan voelen op een heel andere plek.
0: Ja.
2: En tegelijkertijd ook een melancholie, want we zijn in Nederland en we voelen ons eigenlijk ook hartstikke Nederlands.
0: Mm-hmm.
2: Maar toch blijf je altijd je afvragen, hoe zou het nou zijn geweest als ik daar was opgegroeid?
0: Ja,
2: als ik daar mijn leven had opgebouwd?
0: Ja.
2: Maar ja, er zijn zoveel mooie thema's die je daar weer uit kan halen. Dus het is een grote inspiratiebron dat wij dat met elkaar delen. En dat we dat gevoel samen kennen.
0: Ja, en dat komt dus terug in de muziek, nieuwe muziek allemaal,
2: zeker.
0: Denk ik. Allemaal eigen muziek ook.
2: Ja.
0: Tico, hoe ontstaan die nummers? Doen jullie dat gezamenlijk? Is dat, ik heb geen idee. Dat werkt bij iedereen anders natuurlijk. Hoe werkt dat bij jullie?
1: Sjors heeft dat eigenlijk al heel goed omschreven. Dat, we hebben een ontzettend raakvlak. Dat we, je bent hier wel, maar je vraagt je ook vaak af hoe zou het geweest zijn als ik hier niet zou zijn. Niet in Nederland, of maar in mijn geval Colombia dus.
0: Ja.
1: Hoe dat zou geweest zijn. En ik heb mijn hele familie ontmoet, dus ik heb een goed beeld hoe het eruit ziet.
0: Ja.
1: Dus je hebt al een ontzettend raakvlak waar je vanuit kunt schrijven. En voor de rest is het heel intuïtief. We zijn toch, denk ik, gewoon muzici. Dus we zijn achter een vleugel gaan zitten en Fender Rhodes. En we zijn wat eigenlijk gewoon met echt gewoon je memory recordertje aan. En proberen een soort moment te vinden. En die vastleggen. En daar, vanuit daar ga je verder schroeven. Dus eigenlijk heel, heel intuïtief.
0: Ja, ja. Sascha, jullie hebben... vorig jaar hebben jullie gespeeld in Apeldoorn, onder andere. Toen heb ik jullie gezien. Zijn jullie nog steeds met dezelfde band? Kun je daar iets over vertellen? Wie erin zitten?
2: Nee, dat is wel leuk dat je dat vraagt. We hebben een nieuwe band samengesteld.
0: Oh.
2: En dat is eigenlijk een groep die bestaat uit alumni van het conservatorium in Zwolle. En dat is de plek waar ik zelf al jaren hoofdvakdocent ben voor de zangopleiding.
0: Ja.
2: Maar al die instrumentalisten waar wij nu het podium in opgaan, die hebben daar oorspronkelijk gestudeerd. Dus ik ken ze van toen.
0: Oh, wat leuk.
2: En nu is het fantastisch om ze dus als collega's op het podium tegen te komen en samen te spelen. Het is echt super.
0: Ja, dat wordt leuk. Wat gaaf.
2: Ja.
0: Hoe groot is de band? Man of zes? Vrouw of zes?
1: Ja, we zijn met z'n zessen. Ja. En we hebben, het is inderdaad wel leuk wat Sascha vertelt. Voor mij was het een hele kennismaking met de Zwolse scene.
0: Ja.
1: En daar ben ik ontzettend blij mee. We hebben gisteren, as we speak, gerepeteerd met de ritmesectie. Met Christopher Verwij op drums. En Giel van Rijn op bas. Ja, dat was feest.
0: Ja.
1: En dat was, voor mij was het echt een hele bevalling dat ik gewoon, ik denk dat we hier, zoals je zei het al, dik en ruim een jaar geleden zijn we hiermee begonnen.
0: Ja.
1: En dat valt dan op een maandagochtend valt het allemaal samen. En dan gaan we vrijdag nog wat puntjes op de i zetten.
0: Ja.
1: Ja, het is echt een bevalling, maar het is echt heel leuk.
0: Ja,
1: zo leuk dat je gewoon, eigenlijk dat je hoort hoe het dus met muzikanten klinkt en hoe zij het interpreteren.
0: Ja, heerlijk om daar om dat te volgen ook. De Zwolse scene is trouwens volgens mij best wel heel interessant. Zoals jij, weet je daar wat meer over? Wat cultureel is Zwolle wel booming, toch?
2: Ja, zeker. Nou, er gebeurt heel veel in Zwolle. Er zijn veel sessies. Studenten die zijn ook op school eigenlijk allemaal heel erg sociaal. Dus je ziet dat alle jaren zich mengen, maar ook de opleidingen. Dus de jazz- en popopleiding gaat ook goed om met de klassieke muziekopleiding.
0: Ja.
2: En de opleiding docent muziek. Het is echt een fijne community.
0: Ja.
2: En je ziet dat die studenten gewoon enorm breed georiënteerd zijn. En gewoon heel veel kunnen.
0: Ja.
2: En dat is te gek, want dan kan je heel veel kanten op. Dan hebben ze overal wel verstand van en sociaal zitten ze gewoon heel goed. Dus het is echt een hele leuke stad en leuke studenten scene. Ja, en het is natuurlijk ook een, er zit veel hiphop in Zwolle, hè. Dat is ook iets wat we op school veel merken. Dat die invloeden komen ook steeds weer terug. Ja, het is echt heel tof.
0: Ja, mooie stad, leuke stad, gezellige stad, muzikale stad. Dat is een ding wat zeker is. Dan nog even, want dat is niet onbelangrijk, denk ik. Het is jullie, zeg maar, primeur, toch? Wij krijgen een primeur zaterdag, toch? Het is de eerste optreden.
2: Zeker, wat leuk.
0: Ja.
1: Nou, dus... Ja, dat is heel leuk.
0: Ja.
1: Ik ben heel benieuwd hoe het gaat uitpakken.
0: Ja.
1: En, wat ik zeg, het was zo kick om met de jongens te repeteren. En daar gaan we zo meteen een feestje van maken.
0: Ja.
1: Maar het is echt helemaal nieuw. Nieuw materiaal, echt een primeur. Veel nummers zijn nog niet eens echt final opgenomen.
0: Nee.
1: Dus we zijn nog, we zijn helemaal ready om live op te treden. Maar het album gaat er aankomen. En dat gaat er ook snel aankomen.
0: Fijn.
1: Maar ik vind het juist wel leuk dat we het nu andersom doen. Dus we gaan eerst kijken van hoe werkt dat live. En dan gaan we daarna nog eens kijken van dit vind ik wel goed werken. Dan laten we dit houden gewoon.
0: Ja.
1: En dat gaan we dus verder uitwerken.
0: Ja, dus eigenlijk is Epe een beetje onderdeel van het proces.
1: Ja, het schrijfproces. Dus dat is wel spannend voor ons.
0: Dat vinden wij ook mooi. Ja, zeker.
1: Ja.
0: Leuk. Even nog tenslotte, Sascha, behalve deze prachtige act, wat doe je nog meer op muzikaal gebied hiernaast?
2: Ik ben denk ik inmiddels ook een jaartje geleden begonnen aan een Sade-band.
0: Ja,
2: Sade en de Smooth Collective. Dat is leuk.
0: Ja.
2: Ja, die muziek is geweldig natuurlijk.
0: Joh.
2: En het is voor mij de eerste keer dat ik zo iemand imiteer, dat ik in de huid kruip van iemand anders.
0: Ja.
2: En dat is echt een hele leuke ervaring.
0: Ja,
2: daar ben ik nu mee bezig. En daarnaast ja, lekker veel spelen op allerlei gebieden. Dus jazz gigs, maar ook DJ gigs. Ik doe heel veel door elkaar.
3: Ja.
2: En daar geniet ik van. Maar ik moet zeggen, dit jaar met Tico en het schrijfproces, daar ben ik ongelooflijk blij mee. Het is echt heel erg leuk om ook mijn songwriting kant verder te ontwikkelen.
3: Ja. Ja.
2: En om samen die mooie thema's uit te werken. Dus ja, het is echt fantastisch.
0: Nou, fijn en leuk om te horen. Sade, dat was voor mij een droom om die ooit op het podium te krijgen. Maar het zal niet lukken.
1: Ja, dus, ja, inderdaad.
0: Who knows?
2: Ja.
0: Tico, jij bent ook volgens mij best wel actief in allerlei andere bandjes ook en dergelijke dingen. Kun je er nog iets over zeggen wat je nog meer doet?
1: Ja, er loopt al ook al een jaar of 10 loopt er een samenwerking in Amerika. Ja. Waar ik elk jaar naartoe word uitgenodigd om daar te produceren.
3: Ja.
1: Dus daar hebben we net 2 singles gedaan voor Donna Rawlins. Zij is een zangeres, rock, maar smooth jazz is daar echt een ding. Hè? Dus dat is een grote noemer, maar er valt jazz en rock komt daar ook wel samen.
3: Ja.
1: Nou, New Frequency heb je net al genoemd. Ja. Dat is ook een project met internationale mensen. Dat is een zangeres uit Londen, Selena Albright. Een fantastische saxofonist, die moet je echt eens gaan checken. Gianni Fancini.
3: Ja.
1: En wat Friese jongens, waar ik ook al heel lang met veel Sietse Huisman. Dat is jou denk ik ook niet onbekend.
3: Nee,
1: want het is
3: zeker.
1: Ook echt een soul fusion man.
3: Ja.
1: Ronnie Jonker op bas, ook echt een fusion man. Dus dat is een project. Ik ben met mijn trio ook bezig. Dus dat is eigenlijk de trio-vorm van Acoago.
3: Ja.
1: Dus met een bassist en een drummer. Spelen we ook concerten. Superleuk. Dus echt weer de muziek tot de kern. Zoals ik het geschreven heb ooit aan de piano. En volgende week ga ik bijvoorbeeld naar Schiermonnikoog om daar een weekje te spelen. Wat ik ook heel lang doe. Dus er is van alles te doen.
0: Nou, fijn om te horen. Ten slotte, ik ga jullie bedanken voor de tijd die jullie hebben genomen voor dit programma. En ik kijk er heel erg naar uit om jullie zaterdag te zien en te horen. Er is nog geen muziek uit, maar we willen toch alvast een klein tipje van de sluier oplichten door de promo te laten horen. Dan kunnen we dat in ieder geval maar. En dan daarna denk ik toch maar een stukje Tico e Acoabajo. Mag dat?
1: Zeker. Ja. En ik wil jou ontzettend bedanken, want ik zag dat je 2 weken geleden had je Philip Lasseter.
0: Ja.
1: En dat is ook echt een held van mij.
0: Ja, voor mij ook.
1: En dan denk ik, er staan er 11 mensen op het podium.
0: Ja.
1: En dan denk ik van, jij bent er maar eventjes een gratis toegankelijk festival te organiseren.
0: Nou, dat is
1: maar met echt mooie bands.
0: Ja.
1: En wat ik vooral mooi vind is dat het echt wel een niche is. Die eigenlijk een groot podium verdient, maar ze maken zulke grote goede muziek.
0: Waanzinnig.
1: En jij brengt ze allemaal op één festival samen. Echt bijzonder.
0: Nou, het is fijn om te dat je dat zegt, want met name dat het gratis is nog steeds, daar hebben pas ook heel stukken in de krant gestaan. Daar zijn we ook trots op en dat gaan we ook zeker zo houden. Dus ik bedank voor het compliment. En Zosia en Tico, allebei heel erg bedankt. Tot zaterdag.
1: Yes.
2: Ja, zin in.
0: Oké, wij ook. Oké.
1: Okay.

Tico E. Aguabajo en Gianna Tam op percussie. Je hoorde Danzando en het was of vorig jaar of 2 jaar geleden. Eerlijk gezegd weet ik dat niet helemaal meer zeker. Stond deze band ook op het podium van Jazz and More in Epe. Aanstaande zaterdag gaan we dus verder met Carlos Xavier en La Luz. En met de Soul Survivors. Dit is The Road Ahead.

0: The Roadahead Soul Survivors, afsluitende act aanstaande zaterdag in Epe op het gratis toegankelijke Jazz and More. En aan de telefoon heb ik, als het goed is op dit moment, saxofonist van de band Jeroen van Genuchten. Jeroen, goedenavond.
1: Goedenavond, hallo.
0: Hoe is het met je?
1: Helemaal goed hoor.
0: Ja, nou, dat is goed om te horen, want we kijken heel erg uit naar

0: aan de zaterdag. Soul Survivors op het podium van Jazzmore. We hebben het al eens eerder geprobeerd en het lukte steeds niet.
1: Nee, we hebben een paar keer hadden we wat, maar toen was er weer iets bij ons. En dan had jij weer een vol programma. Dus ja, ik ben heel blij dat het niet gelukt is.
0: Ja, ik ook. Zeker weten. En ik denk de rest van Epe ook straks, als jullie eenmaal gezien en gehoord hebben, sowieso. Jullie zijn begonnen in de coronatijd, toch?
1: Ja, dat was inderdaad een jaar of 5 geleden. Ja. En toen hadden we even wat tijd inderdaad om na te denken, wat willen we nou echt met de muziek? Ja. En toen, soulmuziek is toch een van onze liedjes.
0: Ja.
1: Dus dan heb ik een paar mensen om me heen ook verzameld. Ook wat jongere gasten die ook van die oude muziek houden.
0: Ja.
1: En toen zijn we in het begin vooral gaan oefenen, omdat we nog niet konden live spelen. Maar toen ging het wel een beetje open en toen zijn we direct begonnen.
0: Ja, en toen zijn jullie begonnen als coverband. Klinkt een beetje negatief misschien, maar zo bedoel ik het niet. Maar dat waren voornamelijk soul covers die jullie live brachten, toch?
1: Ja, dat was voor mij ook een idee om zo snel al klaar gestoomd te zijn. Dus we hadden... In Amsterdam heb je een kroeg op Lifeline, Bourbon Street. Daar speel je van 11 uur 's avonds tot 4 uur 's nachts. Dus dan moet je gewoon 5 uur repertoire hebben. Dus dat hadden we een beetje als in het vizier.
0: Ja.
1: En dan hadden we houden ook niet zo van hele lange nummers. Dus hebben we gewoon 50 nummers ingestudeerd in een maand of 2 of zo. En, maar dan doe je dat gaat sneller met covers, want we schrijven... Nu ook eigen nummers, maar dat duurt natuurlijk wel wat langer.
0: Ja, precies. En wanneer is dat begonnen? Is dat er plotseling gegaan of is dat geleidelijk zo opgepakt, eigen nummers maken?
1: Ja, het was een hele goede vibe in de band. En we wilden eigenlijk wel kijken, wat kunnen we eigenlijk er nog meer uithalen? En toen had iedereen, of de zanger had wat ideeën, ik had wat ideeën, de gitarist, de bassist. En zo zijn we begonnen met drie nummers, geloof ik. En die hebben we ook... opgenomen. We hebben ook een eigen studio in Amsterdam-West.
0: Ja, ja.
1: En die hebben we toen ook op een singeltje, op zo'n echt vernieuwd singeltje uitgebracht. Dus ook een beetje soul natuurlijk.
0: Ja, leuk.
1: En toen kregen we er steeds meer zin aan. En toen zijn we doorgegaan met eigen nummers schrijven.
0: Ja, en dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een volledig album. Dat verscheen volgens mij 24, hè?
1: Ja.
0: The Road Ahead.
1: Ja, dat draaide je net het titelnummer
0: van. Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja, we draaien straks natuurlijk nog meer van jullie. Maar dat album opnemen, dat was dan ook voor jullie allemaal een nieuw proces, of niet?
1: Nou, we hebben wel... Ik heb wel met andere bands ook opgenomen, ook in die studio. Maar dit was wel voor het eerst dat we echt een soul-album gingen doen. En we doen alles wel in eigen beheer. Hè? Dus de gitarist heeft ook die studio daar. En die doet ook dan het opnemen en het mixen. En dus wat dat betreft is het wel een unieke ervaring om het zo te doen. Ja.
0: Ik kan me voorstellen. Heb jij voorkeur voor het opnemen van muziek of het live spelen?
1: Nou, ik vind sowieso live heb je de mooiste ervaring. Omdat je dan ook direct gewoon dingen terugkrijgt.
0: Ja.
1: Studio kan soms wel een beetje muggenzift zijn.
0: Ja.
1: En daarom hou ik er ook wel van om in de studio ook die live feel te krijgen. Door bijvoorbeeld met z'n allen tegelijk op te nemen. Dus die eerste nummers die ook op de plaat staan, die hebben we ook echt met z'n allen tegelijkertijd opgenomen. En ik geloof alleen de zang daarna nog een keer overnieuw gedaan.
0: Nee, dus niet eindeloos opnieuw dingen opnemen. Maar dat is ook het live gevoel dan vasthouden.
1: Ja, dat heb je ook met die oude soulplaten. Ja. Daar hoor je ook gewoon de fouten en zo. Maar dat is juist mooi.
0: Ja,
1: dat hoort erbij.
0: Helemaal mee eens, ja. En kun je bepaalde echte invloeden noemen? Zijn er specifieke muzikanten die je beïnvloed hebben? Of is het een heel genre?
1: Nou, wij zijn vooral dol op een... het Stax label uit Memphis.
0: Ja.
1: En die hadden echt de meest waanzinnige platen in die eind jaren 60, geloof ik, of zo. En dat zijn bands als... of artiesten als Otis Redding en Sam & Dave.
0: Ja.
1: En die vinden we echt helemaal te gek. Maar ook Al Green. Dus die nummers die zitten ook nog steeds in onze live set. Dus die gaan we ook van elk van die ik net noemde... daar spelen we er wel minimaal één van, ook aanstaande zaterdag.
0: Heel gaaf. Ik denk dat het publiek daar heel erg van gaat genieten. En de voeten van de vloer, dat kan niet anders, denk ik, bij jullie.
1: Ja.
0: Stilstaan is niet echt een optie, hè, denk ik.
1: Nee, ik heb ook gehoord dat jullie inderdaad... Want ik heb bronnen, hè, want ik kom zelf ook uit Epe. Ik heb, ik woonde in Vaassen 12 jaar en ik ben op school... op de RSG heb ik gezeten, dus ik heb mijn bronnen. En ze hadden me al gezegd, die stoeltjes die moeten aan de kant.
0: Wat vind ik fijn dat je dat zegt. Ik weet wat je bedoelt, ja. Nee, tof. Nee, we zorgen wel voor dat er voldoende dansruimte is, want het weer ziet er in ieder geval goed uit. Dat gaat helemaal goed komen.
1: Ja, dat is mooi. Ik hoorde inderdaad op het nieuws net 26 graden. Dus dat is perfect, toch?
0: Ja, dat zeker. Helemaal, ja. Ja, dat is goed voor ons ook voor de omzet. Want dan drinken mensen wat en dan kunnen wij weer lekkere nieuwe bands neerzetten. Zo werkt het een beetje. Nou, hartstikke fijn dat je even tijd hebt gehad voor mij om... nemen jullie trouwens nog marketing mee? CD's of albums om te verkopen voor de mensen?
1: Ja, we hebben CD's, albums. We hebben nog wat van die singeltjes voor de echte discjockey. En we hebben nog een tasje waar je het allemaal in kan doen. Dus,
0: echt waar?
1: Als er een tafel staat, dan kunnen wij er wel mooi...
0: Daar gaan wij voor zorgen. Hartstikke fijn. Hey, dankjewel voor je tijd. Ik heb nog een nummer staan waar dat live gevoel heel erg te horen is. Dat is I'm a Soul Survivor. Hoe toepasselijker kan het niet, hè?
1: Ja, dat is eigenlijk ons anthem nummer. Hè? Dat is wie we zijn. En dat is inderdaad live opgenomen. En die gaan we zaterdag ook spelen.
0: Hartstikke fijn. Nou, top. We gaan er naar luisteren. En we zien elkaar aanstaande zaterdag. Dankjewel.
1: Tot zaterdag. Dankjewel.
0: Okay, doeg. Doei.

voorbode van wat een fantastische, muzikale, vrolijke, swingende zaterdag begint, lijkt te worden. Aanstaande zaterdag om 4:00 beginnen we met Carlos Xavier en La Luz. En daarna tot 8:00 s'avonds de Soul Survivors. En die kunnen wel een paar uur vullen, dat heb je zojuist gehoord. I'm a Soul Survivor, hoorde je? De anthem van de band. We gaan een kleine terugblik doen naar vorige week. We hebben Gina's Band of Blues gehad. Die zette het plein op zijn kop. Met onder andere covers van Janis Joplin, maar ook heel veel blues. En ze liep het podium af, het publiek in. Het was fantastisch. Je hoort een live-opname uit 2025. En die heet Life is a Bitch.

0: Liquid Spirits. Twice as Nice met de charismatische zanger Ivan Perotti. Die, ja, we hebben een gezamenlijke held Stevie Wonder. Hij deed een prachtige cover, onder andere van Stevie's Golden Lady. En dat was afgelopen zaterdag op Jazz & More. De allerlaatste Jazz & More, dat is nou de allerlaatste voor dit jaar, dan is op 22 augustus met Penny Lane en Martha High. En Martha High, die kennen we nog van heel vroeger, tenminste, als je een beetje goed opgelet hebt, want zij zong 30 jaar lang met deze man.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: popping machine. Stay on the scene. Like a dat was James Brown. En Sex Machine, Get Up Feel Like Being a Sex Machine, dat is de volledige titel. En het was niet het volledige nummer. Want het zit er bijna op, een uurtje vliegt voorbij. Ik wil Gerard Bouw bedanken voor de techniek, dankjewel man.
1: Graag gedaan jongen.
0: Dat was leuk om dat weer samen te doen.
1: Ja, het was heerlijk. Ja, ja. Goeie oude tijd.
0: Ja, ja, precies. Ja, ja, dankjewel man. Harry, natuurlijk bedankt voor de beschikkingstelling van de zendtijd. Ik wil Tico, Zosha en Jeroen bedanken voor hun tijd voor de interviews. En wellicht zien we elkaar aanstaande zaterdag met Carlos Xavier en Lalouse en Soul Survivors. Het festival Epe, Jazz and More is nog steeds gratis toegankelijk. En we beginnen om 4:00, we stoppen om 8:00. En dat doen we nu onder de klanken van een band die ook binnenkort op gaat treden. Dat is 15 augustus. 8 dames met slagwerk en blaasinstrumenten. Zij noemen zich Brassa. Daarmee sluiten we deze uitzending van InfoMix af. Dit is Lane.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: not a writer.
1: Daar gaat hij weer. Elke zaterdag tussen 7 en 9 uur. Weekend Beats hier bij Radio 794.
2: Hey, hallo vakantiegangers. Het is zaterdagavond, een paar minuten over 7. En je bent weer op de juiste frequentie voor de Weekend Beats op Radio 794. Mijn naam is Patrick Baars en ik ben net terug van een heerlijke vakantie. Ik heb nog het zand tussen mijn tenen en de mocktail in de hand. En nu alweer helemaal opgeladen om jullie zaterdagavond een stevige beat boost te geven. Afgelopen twee weken heb je kunnen luisteren naar, ik ook natuurlijk, naar Feedback Richard. Hij is mijn AI-assistent die in de uitzendingen in mijn vakantie heeft verzorgd. En hij heeft een berichtje voor me achtergelaten en daar gaan we even naar luisteren.
3: Goedenavond Patrick. Leuk dat je weer terug bent in de studio. Heb je een goede vakantie gehad? Ik vond het helemaal geweldig om mijn radiodebuut te maken hier bij Radio 794. Graag draag ik het stokje weer over aan jou. Succes met het programma en doe de groeten aan Joost.
2: Nou, dankjewel Richard. Feedback Richard. Ik heb zeker een hele fijne vakantie gehad. Helemaal uitgerust en weer helemaal opgeladen. En nu voordat we het heden induiken. Joost is er vandaag niet bij. En dus ik dacht bij mezelf van een programma zonder Joost is ook eigenlijk een beetje half-half. Dus ik dacht laten we samen even terugblikken op de afgelopen 10 uitzendingen. Ja, het is alweer 10 uitzendingen verder. Want man. Wat zaten daar mooie verhalen tussen. Van die hilarische bloepers waar je jingles over elkaar heen vielen. Want dat gebeurt nog wel eens hier. Tot de vetste live verzoeken waar de mailbox compleet losging. De verzoeken die we hadden voor top of flop. Dus we hebben best wel wat leuke dingen hier nog voorbij zien komen. Vanavond halen we de beste momenten uit de show weer terug. En je krijgt de ultieme highlights. Weekend Beats Classics ga ik het dan maar noemen. Met daarin de TikTok-toppers van wel eer. De plaat en zijn verhaal. En natuurlijk in de tweede uur de hilarische, soms hele hilarische Guilty Pleasures verhalen. En ook natuurlijk weer een mix van DJ Dutchies, oftewel Christine. Om 7:30 schakelen we even over naar onze man in het evenementenveld. William, ik weet nog steeds niet hoe het is. Is het nou William of is het William? Hulshof, hij vertelt waar je de komende weken een feestje kan vieren. En we sluiten het eerste uur af met een fasenstintje aan het AI of niet verhaal. In een van onze vorige uitzendingen hebben we het Cannenburgse kluxien voorbij laten komen. En die hebben we een beetje laten verbasteren door AI. Dus luister mee. Dus ga lekker hangen. Tot 9 uur blazen wij door met deze muziek en verhalen die we nog voorbij laten komen. En een flinke dosis radiogekte, want dat is het zeker geweest. Zeker met Joost samen. Dus Joost, als je luistert, ik hoop je volgende week weer te treffen. En laten we de zomer starten met een aantal zomerse toppers uit de verschillende zomerlanden.

En we maken het weekend nog compleet met de Nederlandse zomerhit Baila de Gasolina van Even Serieus. Famos a la Playa van Lona. En we sluiten af met de Franse zomerhit Ninao van Gims.

0: weekend, bitch. Jouw weekend, jouw muziek.
1: Ja, daar is die dan weer. De TikTok-toppers.
2: Ja, voordat we zometeen gaan luisteren naar de TikTok-toppers van 18 juli. Want wij zijn bezig met de Weekend Beats Classics. En ik blik even terug op 10 uitzendingen die we nu gemaakt hebben in het verleden. En we kijken naar de mooiste stukjes. Joost is nog niet aanwezig, dus daarom blikken we even terug. Ja, het eerste nummer wat we net hebben gedraaid was Baila de Gasolina. En er zit nog wel een leuk tintje aan. Want deze groep, even serieus, die stonden namelijk eerst op een groot Nederlandse festival van Paaspop. Zwarte Cross en de Seventh Sunday Festival. En ze hebben eigenlijk nog nooit een eigen nummer uitgebracht tot nu. En dat is best een grote hit geworden. Goed, we gaan luisteren naar de TikTok-toppers die normaal gesproken Joost altijd presenteert voor ons. En we gaan terug naar de tijd van in juli, 28 juli om precies te zijn. En mijn presentatieskills zijn nog niet altijd even goed. Dus het aankondigen van 3 platen ging niet altijd helemaal vlekkeloos. En daar beginnen we dan mee. Dat aankondigen en afkondigen, dat is echt niks voor mij.
3: Nee?
2: Ik gooi al die namen dan door elkaar. Dat zit er ook een beetje druk op en dat soort dingetjes.
3: Ja, maar wist je dat echt, als je het hebt over de presentatoren bijvoorbeeld bij Radio 538 bijvoorbeeld. Ja? Dat ze echt ontzettend lang oefenen op die namen. Ja? Dus ze gaan echt inderdaad in de studio aan iedereen vragen van hoe spreek je dit uit?
2: Ja.
3: En dan gaan ze het even checken op Google. Want vaak kun je op Wikipedia en zo ook even checken hoe het uitgesproken moet worden. Ja. En daarna gaan ze dan al die artiesten één voor één opnemen.
2: Nou, wij doen het hier gewoon live en direct. Dus,
3: het is tijd voor de TikTok-toppers.
2: Ja, de TikTok-toppers, vertel.
3: Ja, ik heb weer een drietal meegenomen. De eerste zometeen, dat is Hotel van Russo en Matti. En de mensen die wat meer in het YouTube-genre zitten, die kennen Matti natuurlijk wel van de bankzitters. Daar is Russo ook mede bekend door geworden. Die hadden we natuurlijk vorige week ook in de TikTok-toppers, hè, de bankzitters.
2: Ja, ja.
3: En daar is dus Matti, is dus een van die 5 jongens die daar onderdeel van is. En die heeft samen met Russo ook een nummertje gemaakt. Het is Hotel. Russo die maakte altijd op YouTube een serie. En dan maakten ze een nummer in 1 uur. Dus dan namen ze 1 uur de tijd en dan maakten ze een compleet nummer. En later hebben ze allemaal andere formats bedacht. En daar is onder andere ook dit nummer uit voortgekomen. Ja, en dat is het nummer Hotel van Russo en Matti. Ik zeg Patrick,

0: Oh.
1: Ja, en een leuk weetje, Patrick, is dat Russo, die mag volgende week, is de Vierdaagse. Dat is niet zozeer hier in de buurt, maar wel ook heel veel mensen hier uit de buurt gaan daarheen.
2: Dus,
1: in Nijmegen. Ja. En de bankzitters, daar is Russo, daar is Mattie dus onderdeel van en daar is Russo ook mede bekend geworden. Die zijn dus al te groot geworden voor de Vierdaagse. En dat komt omdat het daar zo populair is. En daar hebben we het volgens mij eerder ook al over gehad.
2: Ja.
1: Maar Russo mag dus dit jaar nog wel komen optreden. Maar waarschijnlijk ook als een van de laatste jaren. Want ook hij is inmiddels al net zo populair. Er komen zoveel jongeren op af.
2: En dat allemaal dankzij TikTok.
1: Allemaal dankzij TikTok. En dit is ook weer zo'n nummer dat echt daar door het dak knalt. Wie er ook ontzettend populair is voor door TikTok is een buitenlandse artiest. Dat is Alex Warren. En hij werd toen bekend met het nummer Ordinary. Dat gebruikte iedereen. Dat is een top 40 hit geweest. Dit nummer wat hij nu heeft uitgebracht, Bloodline, staat inmiddels ook al in de top 40. Maar dat wil niet zeggen dat het automatisch ook een TikTok hit is. Ja. Dat is op dit moment wel zo. Want op dit moment wordt hij ook onder heel veel TikToks wordt dit nummer ook gebruikt. Dus we gaan luisteren naar Alex Warren samen met
2: Jelly Roll. Heb ik dat zo goed uitgesproken?
1: Ja, zeker. En het nummer Bloodline.

0: elkaar. Het is een bepaald sausje wat Alex maakt. Hè? Want ja, het is, je hoort het overal terugkomen. Heel herkenbaar. Ook die stem van hem is heel herkenbaar. Leuk. Ja,
1: en ik denk dat dit heel populair is bij TikTok. Omdat heel veel mensen die bijvoorbeeld deden daar ook dingen over natuur. Mooie beelden die ze hebben geschoten.
0: Ah, mooi.
1: En ik denk dat daar, dit is echt muziek die daar ook bij past. Yeah. En dat is een van de redenen dat je ziet dat dit enorm populair is op TikTok.
0: Yeah.
1: Dan gaan we naar de laatste van de lijst. Dat is Pommely Thijs.
0: Ik ben benieuwd.
1: Ja, Pommely Thijs.
0: Pommely, die komt me heel bekend voor. Die heeft al meerdere nummers gemaakt.
1: Die heeft meerdere nummers gemaakt. En we hebben er ook haar ingezet omdat we ook te horen kregen. Er zitten te weinig vrouwen in de TikTok-toppers.
0: Ja, klopt. Er zijn een aantal mailtjes van geweest. Ja, van Marieke bijvoorbeeld.
1: Precies. Er is best wel wat om te doen geweest. Dus daarom hebben we besloten van, goh, inderdaad, terecht punt. Hebben we Pommely Thijs toegevoegd. Zij heeft ooit auditie gedaan voor K3 Studio 100. Is uiteindelijk niet geworden. Maar zij heeft wel een beetje die K3-achtige vibe. Ook in haar nummers. Yeah, echt die Studio 100 vibe. Yeah. Dat zul je terug horen in het nummer van Atlas. En dit is echt op dit moment een enorme TikTok-topper. Hier is Pommely Thijs met Atlas.
2: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten. Mijn jas is er zwaar van.

0: Het is 7:30 en aan de lijn is dat altijd William. William die de feesten en partijen en waar je het kan zoeken, waar je het kan vinden, heeft een lijstje gemaakt. En William, goeie avond.
1: Hey, goedenavond Patrick.
0: Goedenavond.
1: Leuk te zijn in de uitzending.
0: Ja, zeker. Hallo. Zeker. En heb je nog een beetje een vakantiegevoel? Mag je nog wat genieten van de zon en van de lekkere temperaturen buiten?
1: Ja, normaal gesproken wel. Ik zit nu even een beetje in een ziektewet, zeg maar. Dus ik heb nu net een operatie gehad. Ja. Ik ben herstellende. Mijn vakantie komt 19 september nog, 2 weekjes. Dus dan ga ik nog even lekker naar Spanje.
0: Oh, kijk. Dat is beter, Wat heb je voor ons, William?
1: Nou, het begint op donderdag 14 augustus tot 16 augustus. Dat is in de Dikke Mik in Nijbroek. Daar is dan een grote kermis. En daar staat dan bol van diverse activiteiten. Zaterdag is de dag voor ieder wat wils. Dat begint met een groot ontbijt. En daar is overdag zijn daar spelen te doen. S'avonds komt de all-in coverband. En
0: dan
1: s'avonds kun je ook nog, vroeg op de avond kun je vanaf Teuge nog bij goed weer de parasailers zien.
0: Oh, mooi.
1: En ja, de toegang is ook gratis, inclusief parkeren.
0: Oh, nou, dat wordt het heel druk.
1: Wil je informatie hebben, kijk dan even de site van dikkemik@outlook.com.
0: Ja, dat is geen website, hè? Een apenstaartje is in de mail, dus kun je dus iets naartoe sturen. Maar...
1: Dat kun je naartoe mailen en via Dikke Mik, dan kun je gewoon kijken, Dikke Mik naar je broek invoert. Via de
0: Google,
1: heb je hem automatisch te pakken.
0: Ja, oké.
1: Dus dat heb ik net nog even geprobeerd en dat is prima.
0: Nou, hartstikke mooi. Wat heb je nog meer?
1: Ja, wat heb ik nog meer? In Klarebeek, daar is dan ook kermis. Dat is een groot feest. Op vrijdagavond komt de band Aventix optreden met Buurman en Buurman. Volop muziek dus.
0: Ja, zeker.
1: En zaterdagavond komt Miss Montreal daar nog langs.
0: Oh, leuk.
1: En zondag zijn de volksspelen. En om 17:30 s'avonds is er stamppot eten. En daarna komt Dennis Wilting.
0: Zo, stamppot eten. Met het warme weer.
1: Ja, als het
0: zo op
1: 30 graden is.
0: Zo. Nou, succes daar, Klarebeek.
1: Zware kosten, zeggen we dan.
0: Zware kosten, ja. Jazeker. Ja, dan heb je nog een laatste?
1: Ja, dat is een epe. Dat is dan de pleinfeesten.
0: Ja, dat is echt dan, de hele zomer al aan de gang, hè?
1: Aan de 15e is het dan. Dan is het 80 en 90 jaar. Dat is op vrijdag.
0: Ja.
1: En dan op de vrijdag de 22e is dan de laatste ronde. Dat is het laatste pleinfeest in Epen. Natuurlijk is de intree gratis. En op de zaterdagen, dat is nog 2 keer. Dat is dan 23e augustus de laatste keer van Jazz & More.
0: Ja, ja, en Jan Egbert Kiesbrink is daar zeg maar mede-organisator van. En die is al een paar keer bij jullie ook in de uitzending geweest, hè, op dinsdag.
1: Die is een paar keer bij Harry Mulder bij Infomix geweest.
0: Ja, precies, bij collega's.
1: Ja, dus daar is ook al heel veel aandacht aan besteed. En je hebt nog een tentfeest in Hattem, dat is de Billy's Kermis. En daar is ook lekker live muziek. Stevige muziek als je daarvan houdt. Coverband Bruce. En zaterdagavond komt Jannes daar. En de entree is €5 op vrijdag en op zaterdag €15.
0: En op welke website moeten we zijn om meer informatie te hebben, William?
1: www.billycoachhattem.nl.
0: Nou, top. Dankjewel, William, weer voor jouw inbreng. En ik ben benieuwd naar volgende week, want dan begint alles weer een beetje. Dan zijn de vakanties een beetje aan het aflopen. Het is niet helemaal...

0: van Melody. Ja, is het weer, zijn we toegekomen aan de volgende item. En dat is het item de plaat en zijn verhaal. En Joost is er vandaag niet, dus wij blikken even terug de laatste 10 uitzendingen. En wat was het ook weer? 16 juli. Ja, 16 juli hebben we een plaat en zijn verhaal gedaan. En was best wel een hilarisch moment. Daar gaan we even naar luisteren. We gaan door naar we zijn een paar weken geleden hebben we de plaat en zijn verhaal weer.
1: Ja, heel leuk was
0: een
1: dat.
0: Nieuwe
1: ja,
0: start
1: heel
0: gemaakt.
1: Leuk was dat.
0: En we hebben toen gezegd eigenlijk van ja, er komen eigenlijk heel weinig inzendingen. Nou, dat hebben we geweten.
1: Ja, nu kwamen er heel veel inzendingen. En daar hebben we uiteindelijk met heel veel moeite 2 verhalen uit kunnen kiezen. Want er zaten heel veel leuke verhalen tussen, hè?
0: Ja, er zaten echt hele mooie verhalen tussen. Echt hele roerende en wat ontroerende zaken. En we hebben ook een verhaal gekregen van Daan.
1: Ja, Daan Trekzak.
0: Nou, zijn achternaam staat er niet bij, maar...
1: Het staat er toch?
0: Waarom?
1: Daan Trekzak uit Brummen staat er.
0: Oh, daar. Ja, nee, ik zat even op de verkeerde plek te kijken.
1: Hey, daar. De pinautomaat van de liefde heet het verhaal van Daan Trekzak uit Brummen. En ja, relatie...
0: Je mag geen gekheid maken op iemands achternaam.
1: Nee. Je maakt helemaal geen gekheid. Moet gewoon lachen door het verhaal. Nou ja, goed. De thema is relatie uit, maar door een toevalligheid weer opgebloeid. Verhaal: Lisa en ik waren al 3 maanden uit elkaar. Te verschillend, te koppig, te veel wat als. We hadden elkaars nummer gewist, foto's weggehaald, Spotify-lijsten ontvolgd. Alles wat ik doe om niet terug te vallen naar haar. Op een derde weekse dinsdagavond, net na werktijd, stond ik bij de pinautomaat in een winkelstraat in Epen. Ja, hij is dus wel ver weggegaan van Brummen.
0: Yeah,
1: maar goed,
0: yeah.
1: Mijn pasje weigerde, ik zuchtte, gaf nog een keer een deal. Ja, je moet iets schuiner insteken, zei een stem naast hem. Lisa, zelfde jas als altijd, zelfde scheve glimlach. Paardenbek had zij altijd. Ik help je alleen omdat ik ooit waar de automaat heb gesloopt, zei ze terwijl ze mijn pasje overnam. Ze lachte. Geen lange gesprekken. Maar toen ik even later mijn geld pakte, stond ze nog steeds naast me, en zonder dat ik zei, dat zei ik, koffie? Alleen als het cappuccino is.

0: antwoorden ze. Geen koffie zwarte, hè? Wou ze niet.
1: Nee, wou ze niet. Nee.
0: Die avond dronken we koffie, de volgende avond ook. En de weken na deelden we onze Spotify-wachtwoorden weer met elkaar. Maar waarom zou je die Spotify-wachtwoorden met elkaar delen? Dat snap ik niet helemaal.
1: Nou ja, ze hadden eerst elkaar ontvolgd.
0: Ja, je kunt elkaar toch ook volgen zonder Spotify-wachtwoord?
1: Ja, kan dat.
0: Tuurlijk.
1: En dat je mekaars
0: lijsten deelt, volgen elkaar allemaal zonder wachtwoord.
1: Maar kun je dan ook zeg maar de nieuwe nummers opzetten dan?
0: Het verhaal klopt van geen kant, Daan Trekzak uitbrummen. Goed, nummer wat we in onze gezamenlijke Spotify-playlist hebben staan is het nummer van The Bloodhound Gang, The Bad Touch. Nou, een beetje raar einde zo, maar dit is wel wat het is.
1: Ja, maar goed, dat is wat Daan zegt. Het nummer wat wij in ons gezamenlijke Spotify-list hebben staan is het nummer van Bloodhound Gang, ja. The Bad Touch. Ja. Nou, dan gaan we naar luisteren.
0: Ja, dankjewel Daan Trekzak uit Brummen.

0: Ja, de Bad Touch van de Bloodhound Gang. Weet je nog dat dat vroeger een dingetje was, dit nummer? Weet je niet meer zeker? Ja, dat is een beetje mijn leeftijd. Dat werden dingen hier gezegd wat absoluut niet kon in die
1: zoals
0: tijd.
1: Zoals wat dan?
0: Ja, op zijn doggy-stijl allebei naar X-Files kijken. Oh. Kom. Ja, dat zijn dingetjes. Denk van, dat is een nummer. Ja. Ken je de X-Files nog of niet?
2: Nou, dat wordt dus nog steeds uitgezonden, hè?
0: Oh ja?
2: Ja, dat schijnt dat nog steeds. Ik dacht op Veronica. Zijn ze inderdaad nog steeds uit tegenwoordig.
0: Ja, dat gaat over UFO's en over buitenaards leven en dat soort dingetjes. En allerlei andere mystieke zaken. Maar goed, dat tezijde, dat was een leuk nummer. Dank je wel daarvoor, Daan. Anja die heeft, van Zwieten die heeft een stuk ingestuurd. En dat heet Gehuld in een toga, maar geen auto in zicht.
2: Nou, wat leuk.
0: Nou, het thema is dus het diploma dat ze gehaald heeft, maar gezakt is voor de rijbewijs.
2: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ik ook. De zon scheen fel op de binnenplaats van de universiteit.
2: Oh.
0: Anja stond daar met haar diploma in de hand en haar ouders juichten aan de zijlijn. Haar beste vriendin zwaaide met een gigantische bos bloemen en ze voelde zich 95% geslaagd.
2: Dat vind ik raar. Want in principe, ze staat daar voor haar diploma-uitreiking, dus ze is 100% geslaagd.
0: Ja, dat zou je zeggen, hè?
2: Dus je kunt je dan ook niet 95% geslaagd voelen.
0: Maar misschien dat dat toch in de tekst hierna komt, dat weet je niet.
2: Ja, maar dan nog. Je bent gewoon 100% geslaagd.
0: Ja. Ja, maar goed, zij voelde zich 95% geslaagd.
2: Oké, ik ben wel benieuwd hoe dat er dan
0: komt. Precies. Want die ochtend, kijk, daar begint hij al.
2: Oh ja, ja, ja.
0: Voor de ceremonie was ze ook naar het CBR geweest.
2: Drukke dag geweest dus.
0: Hele drukke dag, ja, ja. Dat ze dat ook even al die tijd nog had kunnen doen. Om haar rijbewijs voor de derde keer te doen. Nou, voor de derde keer, dan ben je wel heel erg leuk bezig.
2: Een droeftoeter ben je dan eigenlijk.
0: Nou,
2: toeter ook, hè, om het te pakken.
0: Ja. Oh, Joost. Alles ging goed, tot ze vergat te kijken bij het verlaten van de rotonde. Mevrouw, dit was helaas onvoldoende. Had de examinator gezegd
2: met een vrouw is geweest.
0: Vol spijt. Ja. Toen stond ze daar met een gelimmerd diploma, maar geen rijbewijs. Misschien moet ik gewoon altijd in toga lopen, grapte ze. Dan denken mensen vanzelf dat ik kan autorijden.
2: Vrouwen hebben ook geen humor, dat merk je ook al wel weer. Nou ja, goed.
0: Iedereen die lachte, nou ja, daar vond het wel grappig blijkbaar.
2: Ja, allemaal vrouwen zeker.
0: Ja, iedereen riep van, je bent nu officieel een hoogopgeleide voetganger. Nou, goed, wat een opmerking is dat. Maar ja. Daar gelaten. In mijn eerstvolgende rijles heb ik toen het volgende nummer hard mogen opzetten toen we de snelweg opreden. Over 3 weken mag ik weer op voor mijn 4e keer.
2: Nou, ach, Anja, leuk.
0: Ik wens jou heel veel succes.
2: Alsof het fantastisch is van, mag ik op voor mijn 4e keer. Ja, nou, gefeliciteerd, Anja.
0: Ja, ze heeft een nummer opgegeven wat niks te maken heeft met autorijden. Met no education, was ze klaar met school.
2: Ik denk ook dat ze niet gaat slagen de volgende keer.
0: Nee,
2: ik denk dat ze misschien wel 10 of 12 keer nodig heeft. Misschien 11.
0: Ja, u luistert naar de Weekend Beats hier bij Radio 794 Classics. En dat betekent dat we terug luisteren naar de laatste 10 uitzendingen en daar de leukste stukjes uit. Ja, het is altijd weer hilarisch om samen met Joost radio te maken. Zometeen krijg je de AI of niet item te horen. En dan hebben we het Kannenburgse klutske hebben we eventjes erbij gepakt. En gekeken wat de AI daarvan maakt. En dan kijken wat er nog meer mogelijk is met dat nummer. Maar eerst gaan we luisteren naar La Camera Negra.

0: Calimera van Antiek. Jullie luisteren naar de Weekend Beat Classics. We luisteren terug naar allerlei leuke stukjes, fragmenten die we hebben gemaakt in de laatste 10 uitzendingen. En we hebben ook een item gemaakt met AI of niet over het Cannenburger Kluxien van Frans Nieuwenhuis. Even komen bij het laatste item. Ja, AI of niet.
1: Nou.
0: En we hebben vorige week 2 nummers laten horen. En ja, Joost, het valt me echt tegen hoor. Want jij zegt allebei van, ja nee, dit zijn echte nummers. Dat gewoon, je kon het gewoon horen aan de hele
1: articulatie. Ik had er wel moeite mee, moet ik zeggen.
0: Ja, heb je niet teruggeluisterd?
1: Nee.
0: Nee, heb je zaterdag niet geluisterd? Of was het druk met andere zaken?
1: Ik heb zaterdag niet geluisterd, toen maakten wij het programma.
0: Nee, dat klopt, ja. Nee, maar goed, daarna kun je terugluisteren.
1: Oh, meteen al, daarna?
0: Ja, dus,
1: staat al in het café natuurlijk. Ja, nee, dat heb ik niet gedaan.
0: Nee, precies. Nou, we hebben in fase hebben een bepaald nummer.
1: Ja.
0: En ik ben benieuwd of je het herkent.
1: Dus of
0: ik
1: het heb, AI is of niet?
0: Of het AI is of niet. Ik heb gekeken naar... Nou ja, laat
1: we even luisteren. Ja, dat is goed.

0: Het zou moeten beginnen te dagen op het moment dat je klinkklang hoort. Maar ben jij vast naar nee, hè?
1: Nee.
0: Nee, je bent Apeldoorn.
2: We hebben het in de uitzendingen erover gehad dat ik hier 2 maanden geleden naar verhuisd ben naar Vaassen.
0: Ja, maar dat was in de eerste 2 uitzendingen. Toen luisterde niemand. En nu zie je gewoon ook aan de mailbox. Het ontploft nu.
2: Ja.
0: En mensen beginnen nu ook een beetje te wennen aan het programma. En Joost is verhuisd naar Apeldoorn.
2: Het is je wel gelukt, Patrick, om wederom een hoop bagger de eter in te slingeren. Want het origineel van Frans Nieuwenhuis is best leuk. Maar,
0: je herkent het.
2: Tuurlijk.
0: Oh, wat goed.
2: Ik heb me wel verdiept in Vaassen natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus ik moet zeggen, ik word er ook niet blij van, hoor, van het origineel van Frans Nieuwenhuis niet.
0: Ja.
2: Goed, ik denk heel veel Vaassenaren ook niet. Misschien wel mensen die wat
0: dat
2: ouder
0: weet
2: zijn.
0: Weet je niet. Ja, die mensen wat ouder zijn. Dus we hebben een opname kunnen vinden in het café.
2: Ja, welk café?
0: In het café De Toren hier in Vaassen.
2: Oh, leuk.
0: Waar die heeft opgetreden. Dus het is wel leuk om even daarna te luisteren naar het origineel. Dat is niet gemaakt door AI, maar dat is echt origineel van hemzelf. Dus zullen we er even naar luisteren?
2: Nou,
0: ik ben even benieuwd of jij dat ook herkent.
2: Ja.
0: Je herkent het wel, hè?
2: Ik ken het.
0: Dan gaan we mee zingen
2: want
0: samen.
2: Want er is ook een remake van gemaakt bij de carnaval.
0: Oh.
2: Dat weet je toch wel, door de gebroeders van Rossum?
0: Nee, dat meen je niet.
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oh, dat moeten we dan even erbij zoeken.
2: De versie staat ook op Spotify.
0: Oh, die gaan we erbij zoeken.
2: Die is hartstikke leuk.
0: Eerst maar een stukje van het origineel. Want Frans, die moeten we even naar luisteren. En daarna pakken we een stukje van de Rossum.
2: De Maten van Rossum.
0: Van Maarten van Rossum.
2: De Maten. Als in vrienden.
0: Oh, Maten. Maten van Rossum. Ja, wat leuk gevonden. Want ik zou zeggen, Maarten van Rossum is toch al lang dood. Hoe kan je nou in godsnaam
2: Maarten van Rossum.
0: De Maten van Rossum.
2: Maarten van Rossum leeft ook nog wel.
0: Nou ja, dat is een andere maat.
2: Ja, niet die maat voor ons. Wel die maat voor ons.
0: Oké, dat is weer een zooitje vandaag.
2: Weet je wel.
0: Hier Frans Nieuwenhuis met het Kluchtseling.

0: Ze hangt nu al 200 joren in het koetsjes bij het kasteel.
1: Ja, je kent ook de coupletten?
2: Van zuid tot noorden. Ik wil het helemaal niet weten. Als je dit toch aanzet, ja, ik zou spontaan zeggen van jongens, nee, dat ga ik niet doen.
1: Nee, maar weet je, het is een oud folklorisch gebeuren hier in Vaassen.
2: Weet ik.
1: Dat is echt heel mooi. En, maar je zegt van de maten van Rossum
2: hebben een mooie ook gemaakt. Een tempo festival.
1: Ja, precies. Dus zullen we daar even naar luisteren?
2: Lijkt me leuk. Oké. Okay.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de Fiat doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reuser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ja, blues.
1: Jans Nederzee.
0: Popje Blues, een programma met popmuziek, jazz, blues en aanverwante stromingen. Na het nieuws van 7 uur rock'n'roll, blues en jazz. In het programma muziek uit 2026, 2025 en 2015. Muziek uit de jaren 90, de jaren 80 en de jaren 60. De playlist kun je vinden op rtv794.nl onder het item op Radio TV. Ik begin met Hard Fire.

Britse band Heartfi werd bekend in het uitbrengen van hun eerste album Stars of CCTV. Heartfi wordt in 2002 opgericht door vier bandleden: Richard Archer, Ross Phillips, Kai Stevens en Steve Camp. Al snel raakte de band in de Londense indie rock scene bekend. Nu van hun vierde album Sweating Someone Else Fever, They Ain't Your Friends. De Britse rockband Tartine Mood, die in 1994 is opgericht, Muse, bestaat uit zanger, gitarist en pianist Matthew Bellamy, drummer Dominic Howard en bassist Christopher Wolstenholme. Showbus was een debuutalbum en verscheen in 1991, nu een tiende album uit, wel single, Night Shift Superstar. 20.

Night Shift Superstar, Muse. Dance Gavin Dance is een Amerikaanse rockband en metalband uit California die in 2005 werd opgericht. De band bestaat uit gitarist Will Swann, drummer Matthew Minkus, zanger John Meth en zanger-gitarist Andrew Wells van het 12e studioalbum 3 City Sessions 3, Doom and Gloom.

Dance, Kevin, dance, doom en gloom. Wel wat geweld, zeker. Maar hierna komt een liedje van de Amerikaanse alternatieve rockband, The Lemonheads. Ze zijn opgericht in Boston 1986. Vooral bekend van hun album Is a Shame About Ray uit 1992. Met een cover van Mr. Robinson. Het enige vaste lid van de band is zanger en gitarist Ivan Dendo. Nu hoor je van het album Love Sent Deep End.

Lennon Heads, Deep End. De Engelse zangeres, de toetsenitse Holly Cook, maakt deel uit van de definitieve line-up van de volledig vrouwelijke punk reggae band Slits. Sinds 2010 heeft ze ook een carrière als soloartiest, samen met producer en liedjeschrijver Prince Fatty. In 2011 bracht ze haar eerste titeloze reggae album uit en nu haar vijfde, Shy Girl. Daarvan Holding On.

Holy cook. Holding on. Jimmy LaFave maakt een melancholieke liedjes. Het timbre van zijn stem met zijn natuurlijke emotionaliteit roept altijd eerlijkheid op. Van zijn 14e studioplaat, The Night Tribe, staan ballads en uptempo liedjes zoals Never Came Back to Memphis.

Jimmy Lovegrave, Never Came Back to Memphis. Van een album uit 2015 van Paul Waller, Saturn Patterns. En dat is ook het liedje wat ik nu voor je draai.

og det var Saturn Prince. In het 2003 kwam het derde album uit van Esther Hart. En daarvoor hoor je If You Now Then.

Esther Hart, If You Knew Your Then. Een album van The Thorns. Dat album kwam uit in ook in 2003. En het is album eigenlijk zonder naam. Gewoon The Thorns, Think It Over.

0: Maar de Toornes is het 6:57 geworden. Je luistert naar RTV 794. Je luistert naar...
1: Pop, ja blues.
2: Jan Nederveen.
0: De 90er jaren in Pop, ja blues. De Chemical Brothers, dat is een Britse dance act-formatie. En ze bestaan onder andere Tom Rowlands en Ed Simons. Van hun derde album hoor je nu Let Forever Be. En

De Chemical Brothers, Forever Be. Take That was een Britse boyband die ontzettend populair was en als tegenhanger werd gezien van de Amerikaanse New Kids on the Block. Uit 1993 hebben ze hun beste hit, Babe, een nummer 5 bij ons.

0: De 80er jaren in Popje Blues.
1: Steve Allen is er zo van een jazzzanger. Hij bezocht de kunstschool in Liverpool. En tijdens de late jaren 70 was hij vooral populair met zijn band The School. In jaren 80 heeft hij een aantal liedjes gemaakt die we ons ook noteren. Bijvoorbeeld Love is in the Air in 1987. En dat was een nummer 5 hit.

Dat is zeker mooi. Love is in the air, Stephen Allen. Een liedje van Anita Hiker. En ze had een hitje in 1986, Into the Night.

0: De 60er jaren in Popje Blues.
1: Ik draai nu een liedje van de Franse zanger Gilbert Bécaud. Hij was ook componist en acteur. Zijn bijnaam was Monsieur 100.000 Volt vanwege zijn energieke optredens. Zijn bekendste in Nederland in ieder geval is het liedje Nathalie uit 1964. Een liefdeslied waarin ook de hoop wordt uitgesproken dat tijdens de Koude Oorlog de muren tussen Oosten en Westen geslecht zouden kunnen worden. Nou ja, het lijkt wel net van deze tijd. En Maintenant uit 1961 is ook heel bekend. En ook de Engelse taalgeversie was Now My Love. Maar ik draai nu van Let Your Milieu.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
2: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gidsen. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
1: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
3: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
1: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: stage for rock and roll in
1: pop pop pop pop pop.
2: In 1952 komt het eerste singeltje uit van Lord Paradise, Lordy Miss Claudie, met Fetse Domino aan de piano. Die hoor je ook op de tweede single van Lord Paradise. Die kwam hetzelfde jaar uit. Oh, oh, oh.

Lord Price, oh, oh, oh. Vanuit het niets kwam Edwin Bruce met een succesvol singeltje in de buurt van Memphis. Hij voldeed helemaal aan het geluid dat op dat moment het meest succesvol was, de rockabilly. In 1957 nam hij voor Sun Records de ballad More Than Yesterday, opgekoppeld aan de rocker Rock Bobbin Baby,

Met Van Bruce, Rock, Bob in Baby. De eerste LP, Little Richard, Here's Little Richard, werd in 1957 uitgebracht. In feite een verzameling van zijn meest succesvolle singeltjes. Maar dit is een albumtrack, Miss Anne. Het verscheen wel later nog op een EP'tje.

De Amerikaanse bluesmuzikant Taj Mahal verzorgde voor diverse films de muziek of schreef er de muziek voor. Taj Mahal bracht vanaf 1968 tot en met 2008 zo'n 33 studioalbums uit, waarvan een aantal samen met of medewerken van een aantal andere artiesten. Nu een nieuw album van hem uit, pas nieuw van Time, You Put the Whammy

0: you put the whammy on me.
1: Taj Mahal, you put the whammy on me. De in Australië geboren zangeres Annie Piper is ook een solide bassiste en een componiste. Ze won de Australian Blues Music Award voor haar debuutalbum in 2005. En al snel tekende ze een platencontract. Het titelliedje van Blow Up Doll, uitgebracht in 2020, bereikte door de halve finale van de prestigieuze International Songwriting Competition van 2019. Nu van de nieuwe album Men Are Like Potato Chips, Cactus Girl.

Annie Piper, Cactus Girl. 18 maanden na het debuutalbum van de Canadese zangeres Andrea Simon kwam de opvolger uit Evolve, oftewel Evolution Through Vibration. Alle liedjes zelf geschreven samen met Greg K. Vanoff. Oh, de V.

Annie Piper, Cactus Girl. 18 maanden na het debuutalbum van de Canadese zangeres Andrea Simon kwam de opvolger uit, Evolve to Vibration. En dat hoor je dus, Eau de Ville. In 1950 nam Ellis Shaver in Los Angeles om de jazzscene daar te verkennen. Vele honderden opname heeft hij in de jaren 50 en 60 gemaakt. De begeleider Sam Cooke, Lord Price, Jimmy Reed en nog veel meer. In 2005 kwam Funkus de Vonder van hem uit. En daarvan I'm Just a Lucky So and So.

Khalil Shavers, I'm Just Lucky So and So. In 2002 verliet Rob Tognoni Provok Records en nam een album op de merk Retro Shaking. Dat album werd gelimiteerd uitgebracht en nam het mee om te verkopen tijdens zijn optredens. Daarna stapte hij over naar Blues Boulevard Records en vroeg de eigenaar van het label, Alfie Valkenbach, of het album alsnog een officiële release kon krijgen. En dat gebeurde in 2002. Het album verscheen onder de naam The Lost Album, met opname uit 2002, For Reason,

Rob Tognoni for a reason. Het debuutalbum van Little Milton, We're Gonna Make It, verscheen in 1965 in de rhythm and blueslijst, destijds de nummer 3. Daarvan het liedje Blind Man, en dat liedje verscheen ook op single.

De Don Milton Blind Man. Blueszangeres Mary Johnson begon haar carrière heel lang in St. Louis. In 1932 nam zij Mary Johnson Blues op. En ze wordt begeleid door Roosevelt Sykes piano. En de viool is van Curtis Mosby.

what was he married, woman?

Baby, you called me to leave my happy home, and you called me.

pianist, gespecialiseerd in Dixieland, klassieke jazz, componist en bandleider. Volgens The Age werd de muziek van zijn band geprezen om haar kenmerkende Australische inslag, die hij zelf omschreef als een vrolijk Australische buitengevoel. Uit 1952, Big Walkabout met zijn Australian Jazz Band.

Graham Bell, Big Walk About. Een apart album van de Noorse saxofoniste Froy Agren. Begin 2007 uitgekomen, Countryside. Haar begeleidingsband is Offbeat. Dat zijn Andreas Ovo piano, Odin Ellison bass, Freddie Michael drums, Solid Gold.

Roy Agre, Solid Gold. Amy Butcher, een Canadese zangeres en liedjeschrijfster. Ze beweegt zich tussen de raakvlakken van pop en jazz. Het debuutalbum uit 2015, The World Is Alright, is vooral vocale jazz, zoals All I Can See.

MA bachelor. All I Can See. De best van mannelijke jazzvocalist van de afgelopen twee decennia is volgens kennis Kurt Elling. Zijn stijl is beïnvloed door King Pleasure en John Hendricks, die hem tot vocalesse. Dat betekent het schrijven van teksten op instrumentale jazz-solo's inspireerde. En ook als zangers als Frank Sinatra en zijn scat-vocalist. En heeft ook zijn eigen stijl toegevoegd. Hij noemt dat de rent. Waarbij ter plekke met woorden improviseert. Van zijn laatste album Kurt Elling en de WDR Big Band. Stepping Out.

0: Pop, ja blues.
1: Jan Nederveen.
2: Popje Blues is een programma van RTV 794. Informatie over Popje Blues, je kunt het vinden op de site. En ook via de site kun je naar Popje Blues luisteren. Voor verzoekjes, suggesties, je wilt het nummer nog een keer horen. Je kunt een mailtje doen naar popjebloes@gmail.com. Volgende week is er weer een Popje Blues. En de playlist staat vanaf morgen of misschien vanaf zondag op de site van RTV 794. Om het item op Radio TV. Heel mooi weekend. Geniet van. Dag.

0: in de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. En dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is anderhalve maand na zijn komst plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
2: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
1: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

Onder met de Flashback Radio Show. Je hoorde de Sister Sledge en We Are Family. Twee uur lang de heerlijkste tracks op je radio. Door met Louis Martinet en Orfe. Love is like dancing. Dit is de Flashback Radio Show.

Goed dat je luistert naar de Flashback Radio Show. De hits bedrijven achtereenvolgens. Jorden de Quick en Zulu heette deze track. We gaan een stukje nieuw werk draaien van Nine. Samen met Casey en de Sunshine Band. En Love Goes Up and Down.

Goed dat je luistert naar de Flashback Radio Show. Dit was Bo Williams en I'll Be True, een albumtrack deze keer. Je kent hem natuurlijk van andere bekende tracks. Nu is het een keer wat anders. Hetzelfde voor de Barcase. Je kent ze van Sexomatic. And She Talks To Me With Her Buddy, The Holy Ghost. En hier is

Chaka Khan hoorde je in de Flashback Radio Show. Eye to Eye, 1985. Door met nieuw werk, Jolanda Parker. Samen met J-Trees, Who's Going to Love You?

0: Change hoor je de Flashback Radio Show. Let's go together. Zo is het tijd voor nieuw werk. Nee, James ligt op de draaitafel. Zet de toon. Dan is de toon maar weer gezet.
1: En,

Chromeo hoorde je. En daarmee gaan we het einde van uur 1 nog een uur lang te gaan. Straks op je radio. Blijf lekker luisteren. Na reclame nieuws zijn we er weer met nog een uur Flashback Radio Show. Charlie Be Real en Out There For Me.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaarbewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd een bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer. Het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon. Het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stop Believing. Music makes you hard. Ja, dat kan allemaal. We gaan back to the 80s, Mr. Nick Kamen. Het vriendje van Madonna. Als je goed luistert, hoor je dat ook. It is Each Time You Break My Heart.

Die pleasure uit de 80's. Nick Kamen en Each Time You Break My Heart Again. Was destijds goed voor volle dansvloer in de Dixo's. Ja, ik spreek uit ervaring. Nieuwe track gaan we draaien. L. Parker Jr. And Why Don't You Make Up Your Mind.

Reality, sorry, en Leave Me Alone, samen met Asia J. We gaan back to the 80s nog een keer. 1984, hier is Billy Ocean.

Daily hier hoor je aan de Flashback Radio Show Slide. Dit was hem weer voor deze week. Ik bedank je voor het luisteren. Spreek je natuurlijk graag volgende keer opnieuw voor een nieuwe aflevering met nieuwe hits van vroeger en nu. Hey, de groetjes. Doei, doei. Mazzel.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten twee waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat Booking.com maatregelen moet nemen.
2: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
1: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op 82.000 euro... tegen 75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit op dijken vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer, vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

you when you're here. I will feel you when you're here.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. De lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.